0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: damn hot.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Bettingressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Oktober is de woonmaand. 21% korting op je nieuwe keuken, badkamer of tegels. Zoveel keuze en nu ook nog eens zonder BTW. Ontdek het in Nijmegen bij Van der Stad Keuken, Tegel en Bad.
7: Goedemorgen Gelderland.

Pretenders. I'm back on the chain gang. Goedemorgen Gelderland, het is 7 minuten over 6. Dinsdagochtend 6 oktober staat op de kalender.

0: je lekker geslapen?
1: Het is weer een mooie mistige ochtend, hè? Mooi omdat het een mysterieus en zacht plaatje gaat vormen. Maar als je de weg op moet, dan is er natuurlijk wel even extra oppassen geblazen in het verkeer. Dus doe voorzichtig. Als de mist straks weg is, dan wordt het vandaag een overwegend zonnige en warme dag voor de tijd van het jaar met 21 tot 23 graden. Er wordt een zwakke tot matige zuidwestenwind en op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur weer terug naar 8 graden en dan is er morgen opnieuw kans op mist. Frits, mijn steun en toeverlaat hier in de studio, heeft de ochtendkranten weer even doorgenomen. Dus ik kan jou bijpraten over de voorpagina's samen met een greep uit het Gelders nieuws. In het centrum van Apeldoorn was het gisteravond voor de derde avond op rij onrustig. Opnieuw zijn tientallen jongeren op de McDonald's afgekomen, stuurde de politie een groep weg. Dan stond er even later weer een nieuwe en meerdere jongeren moesten hun identiteitsbewijs laten zien. In het weekend ging het er harder aan toe met vuurwerk en zelfs een molotovcocktail. Daarvoor zijn 3 minderjarigen uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. 3 kranten openen vanochtend met de bus in de regio. Het kabinet trekt vanaf 2030 elk jaar 300 miljoen euro uit om dorpen en het platteland beter bereikbaar te houden. Er komen proeven met zelfrijdende bussen en ook centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis. Want er zijn gewoon te weinig chauffeurs. In het voorjaar hoorde een juf uit Elburg dat ze bij de laatste 10 zat, na de zomer bij de laatste 3. Daarna was het alleen nog afwachten tussen de collega's uit het hele land, tot de jury de naam van de leraar van het jaar voor de basisschool bekend maakte.
2: Samen komen we er wel, straalt deze leraar uit. Moedig voorwaarts, samenwerken vanuit vertrouwen in de klas, op school en in de hele sector. Deze leraar gaat voor iedere leerling en laat ze leren voor het leven. De leraar van het jaar 2026 voor het primair onderwijs is Tessie Sterke.
1: Applaus, Tessie Sterke. Ze werkt op de Agnietenschool, waar ook kinderen een plek krijgen die het elders lastig hadden. En ook voor het mbo ging de titel naar Gelderland, want Yasser Hussaini van ROC Nijmegen werkt met aankomende automonteurs en praat over alles wat er maar speelt. Bij het Nederlands Dagblad zien ze dat er steeds meer vrijwilligers komen bij de voedselbank en dat er toch nog vacatures openstaan. 1 op de 3 locaties zoekt mensen met een specialisme, zoals een bedrijfsleider, iemand voor de computers of een heftruckchauffeur. Wie dus thuis zit met een heftruckrijbewijs in de la, de voedselbank kan jou goed gebruiken. De Gelderlander ziet in Elst een bedrijfje met een horloge dat meet hoe het met je spieren gaat. Volgens de krant kan dat innovatieve ontwerp wel eens heel groot worden. Op de Veluwe is er een sterrenrestaurant bij. Het Wildatelier in Hoogsoeren kreeg ruim een jaar na de opening zijn eerste Michelinster. Gelderland telt daarmee 9 sterrenrestaurants met samen 11 sterren. En het Nonnetje in Harderwijk en de Nieuwe Winkel in Nijmegen houden er het allebei dus 2. In het AD vandaag goed nieuws voor het overvolle stroomnet. De wachtlijst voor bedrijven die meer stroom nodig hebben groeit nauwelijks nog. Mede doordat bedrijven slimmer met stroom omgaan. Ook helpt kunstmatige intelligentie om veel sneller uit te rekenen waar een nieuwe kabel moet komen. Oh ja, en dan nog dit. De zakdoeken liggen klaar in Argentinië, want komende nacht speelt Lionel Messi zijn allerlaatste wedstrijd voor het nationale elftal. Een heel land dat afscheid neemt van hun nummer 10. En dat zal waarschijnlijk met veel drama en tranen gepaard gaan. En iedereen wil natuurlijk dat laatste shirtje. Aan wie geef je je laatste shirtje? Nee, misschien houdt hij die wel zelf trouwens. Zou ik wel doen als ik hem was. Vanavond dus de laatste wedstrijd van Lionel Messi. Hier zometeen, een goed begin is het halve werk. Maar eerst John Farnham en You're the Voice.

Goedemiddag Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken. Oh ja, en natuurlijk fijne muziek. What?

Kijk iedere donderdag naar Plaatsdelict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Ben Stiller.
1: Van Jan en Freek, hun nieuwste was dat. En daarvoor nog Aretha Franklin en Respect. Het is 6:59.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Ik heb een introotje voor je wat je mag graag proberen te raden. De plaat die ik graag wil draaien begint zo.
2: Een goed begin.
1: En als je denkt te weten welke plaat dat is, dan heb ik graag voor jou de titel en de artiest. Dus dat mag je dan mailen, frank@gld.nl, of een appje naar de studio, titel en artiest van deze plaat.
2: Een goed begin.
1: Dan kun je dan appen naar 06-22-22-1342 of nog makkelijker gewoon de app van Omroep Gelderland downloaden op je telefoon. Heb je het laatste nieuws? Weer verkeer. En je kunt dus meespelen met de spelletjes. Titel en artiest heb ik van je nodig. Dit is LTD. And Back in Love Again.

0: is Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
6: Half zeven is het. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Hal is het 10 graden. In Tiel 13,1. We beginnen deze dag lokaal met wat mist. Vandaag en woensdag zijn warme temperaturen boven de 20 graden. Maar vanaf donderdag dan wordt het weer een stuk meer herfstachtig. En de temperatuur gaat later deze week dus dalen. En dan krijgen we regen. Voor de derde avond op rij is het onrustig geweest in het centrum van Apeldoorn. Jongeren zijn opnieuw bezig geweest met vuurwerk. De politie fouilleerde verschillende mensen, zocht ook naar vuurwerk, maar vond niets en heeft niemand aangehouden. En Gelderland heeft er een nieuw sterrenrestaurant bij, hè? Het Wild Atelier in Hoogsoeren krijgt ruim een jaar na de opening zijn eerste Michelinster. En daarmee telt de provincie nu 9 sterrenrestaurants, samen goed voor 11 sterren. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie hebben we ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 9 minuten. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel ben je 11 minuten langer onderweg.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
9: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
8: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
9: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
0: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.
10: Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: Steelers Wheel en Star op Radio Gelderland. 6 minuten over 6:30. Het is 6 oktober. Goedemorgen. Wie ooit een kind, een peuter, uit een ballenbak heeft gevist, die kent het wel, hè? Dat kind komt er stralend uit. Heeft het helemaal leuk gehad. Maar wel met van die plakhandjes en iets in het haar waarvan je eigenlijk liever niet weet wat het is. Ruben van der Hoek uit Doetinchem, die weet het wel. Met zijn bedrijf De Ballenbak Jongens maakt hij ballenbakken schoon. En onder al van die ballen komt hij heel wat dingen tegen.
1: Je moet je voorstellen dat de hele dag, hè, de 7 dagen in de week, is vaak zo'n indoor speeltuin geopend. Daar komen natuurlijk ouders en kinderen, maar ook hele kleine kindjes gaan in zo'n bak. Ze hebben vaak een peuterzone en ze hebben een wat grotere ballenbak voor de grote kinderen. En ja, je moet je voorstellen, er wordt wel eens af en toe een plasje gedaan. Of er wordt toch een stukje eten meegenomen, rijst, een wafeltje of misschien stiekem een stukje frikandel. En dat wordt dan toch meegenomen in zo'n bak. Dat valt ergens in een hoekje, dat valt naar beneden. Maar ook denk ook aan kraaltjes, armbandjes, kettingjes van kinderen. Of misschien wel een euro of twee euro los uit de zak van een vader of een moeder.
0: Ja, en om al die spullen en al die viezigheid snel en goed weg te krijgen, heeft Ruben dus een eigen machine ontworpen. Een machine die de ballen opzuigt, wast en droogt.
1: Ja, dat is eigenlijk, als je een wasmachine pakt en een wasdroger en je zet ze achter elkaar, dan heb je een soort het formaat van een machine. Dat staat op wieltjes. Er zit bovenop zit een droogcapaciteit, een droogblower. Eigenlijk worden met een hele grote slang, 15 centimeter diameter, worden de ballen opgezogen uit de ballenbak. 20.000 ballen in het uur, als het mee zit, als hij niet vastloopt. En soms gaat er nog wel eens een sok mee. Maar meestal gaat het goed. Dan gaan ze eigenlijk met een borstel worden ze verzameld in die grote machine. Met die borstel die drukt die balletjes naar beneden met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddeltje. Vervolgens komen die balletjes door de druk, omdat de lucht in een bal zit, weer bovendrijven. Dan vallen ze meteen weer in een soort van bak waar de waterdruppels afvallen. En uiteindelijk worden ze direct weer meegevlogen, meegenomen weer in zo'n buissysteem. Bovenop de machine, waardoor ze door een soort van ventilator gedroogd worden en in een zak belanden. En dan zijn ze eigenlijk nagenoeg droog en schoon.
0: Briljant, toch? Na een internationale beurs stromen de invragen inmiddels binnen in Doetinchem. Van Polen tot Saoedi-Arabië. Want ballenbakken heb je namelijk gewoon natuurlijk overal. Maar ja, 20.000 schone droge ballen per uur. Daar kan je vaatwasser thuis nog een puntje aan zuigen. Doet hij goed, die Ruben. En zo wordt een vies verhaal toch in no time.

0: do, of course I do. Magic van Coldplay. Goedemorgen Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Het halve werk, inderdaad. En dat is geraden, want ik liet dit intro horen.
1: Een goed begin.
0: En dat was al snel duidelijk in de app en de mail dat het ging om een dagelijkse dosis ABBA, zo tussen 6 en 7. En dat is gelijk gelukt. Maar dan is natuurlijk nog de vraag welke plaats van ABBA. En dat is soms nog wel eens lastig, want hoezeer we er ook dol op zijn, ze lijken soms ook best wel op elkaar. Of dat je denkt van ja, was het nou die of was het nou die? Maar gelukkig hebben we daar onder andere Evert en ook Bert uit Aalten die er de juiste uithaalt. Namelijk A Man After Midnight, oftewel Gimme, Gimme, Gimme van ABBA. En voor de mensen die hem niet wisten, ja, onthoud altijd, hè. Ik zeg bij dit soort spelletjes ook, bij twijfel, altijd ABBA invullen. Wie weet is het goed.

0: En vaak zegt Frank dan, als je het echt niet meer weet, zeg dan maar gewoon Abba. Yeah. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Da la la la la. La la la.
1: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Abba. Gimme, gimme, gimme. Tussen haakjes, a man after midnight.
2: Heel goed.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. En ik kreeg ook nog een appje van een luisteraar die zich afvroeg: komt dat wel goed volgende week met alle 1300 goed? Hebben we dan wel een dagelijkse dosis ABBA? Nou, ik heb al even gespiekt in de lijst voor dit jaar. ABBA staat er maar liefst 26 keer in die 1300 platen. We gaan het 10 dagen doen, alle 1300 goed. Dus 26 platen van ABBA in 10 dagen. Die dagelijkse dosis ABBA, die komt meer dan goed als we het overlaten aan de smaak van Gelderland. Dat is wel leuk, hè? Het is trouwens wel 3 ABBA-platen minder dan voor

0: Blood van Paul Simon en daarvoor dus een goed begin is het halve werk. ABBA en Gimme Gimme Gimme. Het is 6:08 geworden, hoog tijd voor het weer.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, dat krijgen we van Jeroen Elverink van Weerplaza. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Krijgen wij weer zo'n mistige ochtend net als gisteren?
2: Nou, het is op sommige plaatsen wel mistig, maar het valt op zich wel mee. Het is niet zo mistig als het gisterochtend of zondagochtend is. We hadden wel een heldere nacht, dus de temperatuur ligt nu rond de 10 graden. Maar vanuit het westen komt nu wel wat bewolking opzetten. En met die bewolking lost de mist ook grotendeels weer op. Maar ja, de ochtend verloopt wel wat grijzer dan de voorgaande ochtend op de meeste plaatsen.
0: Oké, maar het wordt wel gewoon weer die zonnige dag die we in het vooruitzicht hadden.
2: Ja, nou op zich vandaag wel wolken en zon. Dus zo zonnig als de voorgaande dagen was, dat wordt het vandaag niet. Maar het is nog steeds heel comfortabel weer hoor, met weinig wind. En vanmiddag zon en wolken en dat bij 20 tot 22 graden. Dus dat wordt toch wel even genieten.
0: Okay. Gisteren hadden we Floris Lefebvre en die had een beetje het idee van het zou zomer eens woensdag nog warmer kunnen worden.
2: Ja, dat klopt. Het zou dan lokaal 22 of 23 graden kunnen worden. Vrij veel zon, maar in de middag ook wel wat wolkenvelden. En die wolkenvelden die verraden eigenlijk al dat er toch wat ander weer aan zit te komen.
0: Okay, de wind gaat draaien.
2: De wind gaat echt draaien. We gaan echt naar typisch herfstweer. Eigenlijk wel weer wat normaler is voor begin of midden oktober. Met donderdag een aantal buien en ook veel wind. En dat met temperaturen van 14 graden als maximum temperatuur.
0: Ja, dat is misschien normaal?
2: Ja, dat is wel wat normaler. Dus normaler dan deze twintigers die we nu hebben. Morgen bijvoorbeeld lokaal 23 graden. Ja, dat komt niet zo heel vaak voor in oktober. Dus het wordt echt wel weer een beetje herfst naar woensdag.
0: En zit daar dan ook, even voor de natuur vooral, eindelijk regen bij?
2: Nou, daar kunnen we misschien komend uur even naar kijken.
0: Oké, doen we dat. Jeroen, dankjewel. En wij gaan het na 7:00 ook nog hebben over het plan van het kabinet. Die wil dat leerlingen hun telefoon vanaf volgend jaar de hele schooldag thuis laten. Of in de klaar stoppen, dus ook in de pauze. Maar er zijn al scholen, bijvoorbeeld in Gelderland, waar dat al 1 of 2 jaar gebeurt. Hoe zijn de ervaringen daar tot nu toe? Is dat inderdaad een heel goed plan? Je hoort het na 7:00 en na Mai Tai.

0: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 9 minuten over 15 kilometer. Op de A2 is eenzelfde afstand richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Maar daar doe je 13 minuten over. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Oudijk en Duiven. 6 minuten tussen Wageningen en Veenendaal. Ook 6 minuten. En op de A28 11 minuten over 6 kilometer tussen Harderwijk en Nijkerk richting Amersfoort. Op de A5 staat dan weer Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef. 9 minuten extra reistijd.
9: Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
11: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Wall Street Shuffle. Op Radio Gelderland, 9 minuten over 7 is het. Een hele goede morgen. Dinsdagochtend, 6 oktober. Gisteravond stond Europe, de band, in Muzes in de Arnhemse Schouwburg. Diverse luisteraars die zijn erbij geweest gisteravond. Ik heb vanochtend wat appjes binnengekregen van mensen die mij wilden vertellen hoe het was. Het was erg goed. Ze zullen ongetwijfeld een fijn showtje hebben gegeven. En ik kan me ook zo voorstellen dat de Final Countdown daar een van de laatste nummers is geweest, toch? Heb je lekker geslapen? Het is weer een mooie mistige dinsdagochtend. Mooi omdat het mysterieus, dat zachte plaatje van die mist. Van hou ik altijd wel fotogeniek. Maar het is natuurlijk wel gevaarlijk als je de weg op gaat. Dus houd er wel rekening mee als je het verkeer in gaat. Als die mist straks weg is, dan wordt het een overwegend zonnige en warme dag voor de tijd van het jaar met 21 tot 23 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, wel iets meer bewolking dan gisteren en misschien ook een lokaal buitje na. Vannacht dan daalt de temperatuur weer terug naar 8 graden en dan is er morgen opnieuw kans op mist. Frits, mijn steun en toeverlaat hier in de studio, die heeft de ochtendkranten weer even doorgenomen, dus ik kan je bijpraten over de voorpagina's en een greep uit het Gelders nieuws geven. Voor wie gisteravond in het centrum van Apeldoorn was, kwam het bekend voor. Voor de derde avond op rij verzamelden zich tientallen jongeren bij de McDonald's. Zodra de politie de ene groep had weggestuurd, dook snel alweer de volgende op. En een flink aantal jongeren moest zich legitimeren. Het weekend was nog heftiger geweest. Er was er zelfs vuurwerk en een molotovcocktail. Daarvoor zitten intussen 3 minderjarigen uit de gemeente vast. De bus in de regio staat vandaag bij 3 kranten bovenaan. Vanaf 2030 steekt het kabinet jaarlijks 300 miljoen euro in een beter openbaar vervoer op het platteland, waar de laatste jaren de een naar de andere bushalte is verdwenen. Zelfrijdende bussen die krijgen een proef. Centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis die moeten het gebrek aan chauffeurs opvangen. Het Nederlands Dagblad ziet dat de voedselbank steeds meer vrijwilligers trekt, maar dat er toch gaten vallen. Op de drie locaties zoeken ze mensen met speciale kennis, zoals bedrijfsleiders, maar ook een computerkenner of iemand die op een heftruck kan rijden. Heb je dus een heftruckrijbewijs liggen? De voedselbank kan jou graag hebben. Wil graag met je in gesprek. In Elst werkt een klein bedrijf aan een horloge dat bijhoudt hoe jouw spieren erbij staan, schrijft de Gelderlander. Volgens de krant kan daar wel eens een groot succes in zitten. Het Algemeen Dagblad brengt goed nieuws over het overvolle stroomnet. De rij bedrijven die wachten op meer stroom wordt bijna niet langer, onder meer doordat ze slimmer met hun aansluiting omgaan. En kunstmatige intelligentie rekent tegenwoordig in no time uit waar de nieuwe kabel het best kan liggen. Een kraampje met eieren of bloemen langs de weg, dat kennen we natuurlijk al langer. Maar het nieuwste is het koekhuisje. Een kastje op de oprit vol zelfgebakken koeken met een potje voor het geld. Bij Whitney Fransen is dat flink uit de hand gelopen. Wat daar begon met 1 klein kastje is intussen goed voor zo'n 200 koeken per dag. Dat is dus een heuse dagtaak geworden.
1: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix. Ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf. Ik bak het, ik vul het, ik maak de etiketten zelf. Die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken. Om alles bij te vullen.
0: Om alles aan te vullen, want dat gaat dus hard. 200 koeken per dag. En hoewel er niemand de hele dag de wacht houdt, is er volgens Whitney ook nog nooit een koek gestolen. Ouderwets vertrouwen met dus een zoet randje. Ja, daar worden we blij van op de dinsdagochtend. Toch? Zometeen dat plan van het kabinet wat ook in de krant staat. Dat scholieren voortaan misschien gewoon maar de hele dag naar school moeten zonder de mobiele telefoon. Dat gebeurt al een tijdje op een Gelderse school. Hoi zo naar Parachute. Take a

0: Take your parachute. De Ierse rockgroep Something Happens en hun bekende single Parachute uit 1990. Het is 7:15 geworden. Goedemorgen. Ja, die mobiel. Pauze op school. Vroeger was het dan gewoon kletsen. Hè? Of misschien een kaartje leggen of kattenkwaad uithalen. De laatste jaren zie je vooral gebogen kinderen en duimen op een schermpje. Het kabinet wil daar vanaf. Die wil dat leerlingen hun telefoon vanaf volgend jaar de hele schooldag thuis laten of in het kluisje stoppen. Maar dus ook in de pauzes. In Warnsveld begon een middelbare school daar 3 jaar geleden al mee. En nu zijn er dus op heel wat scholen al heel wat kinderen gewoon al helemaal aangewend.
1: Hoe is het hier zo zonder mobieltjes?
2: Ik kan me niet meer voorstellen dat het anders is. Ik vind het helemaal prima zo.
1: En waarom hebben jullie ervoor gekozen toen om de mobieltjes te verbieden? Weet u dat?
2: Ja, dat is voor mijn tijd. Maar omdat kinderen wel heel erg met hun hoofd omlaag in hun telefoon zaten en er heel weinig communicatie was in de pauzes en we juist daarin rust en verbinding wilden, denk dat dat een prima idee was geweest. Er is veel meer oog voor elkaar, voor afspreken, voor een praatje, voor een spelletje, voor een wandelingetje naar buiten. Er is veel meer verbinding en ik denk dat dat heel goed is voor een school.
1: Zijn er ook eventueel nadelen die u merkt?
2: Nee, een enkele leerling vindt het natuurlijk fijn om te weten, valt een lesuur uit of is er een kaalwissel, hoe kom je daar dan achter? Maar in hun kluis of buiten de poort zoeken ze dat toch wel op of ze spreken elkaar. In de praktijk komt dat altijd wel goed.
3: We hebben een spelletjeskast neergezet in de aula waar ze gebruik van kunnen maken. En ik moet eerlijk zeggen, de conciërge wordt er regelmatig wel gevraagd van goh, doe je een potje mee.
4: Ja, ik vond het wel gewoon minder leuk, want in de pauzes was het gewoon veel saaier.
1: En hoe doe je dat dan nu?
5: Ja, ik vind het wel chill, want vroeger zat eigenlijk iedereen de hele tijd op zijn telefoon en dat valt nu allemaal wel mee, zeg maar. En weet het, ja, nu is het gewoon hetzelfde. Het is meer maar als je naar de appie loopt, heb je al gewoon een telefoon, dus dat scheelt.
6: Het was wel een beetje raar, want je pakt hem wel dit erbij, maar het is niet, het is wel een beetje, want als je bijvoorbeeld in je eentje zit, dan is het niet heel leuk, want dan kan je niks doen.
7: Eigenlijk wel, ook wel saai, maar op zich, je praat nu ook al meer met vrienden, dus dat is ook wel leuk.
3: Ja, voor de rest, weet je, het is eigenlijk weer ouderwets gezellig gewoon, zoals wij naar school gingen zonder mobieltje. Is het nu ook weer gewoon zo?
0: Het gaat niet een echte wet worden, hè? Het kabinet gaat niet over de telefoon op school. Het is daarom vooral alleen een dringend advies dat dus op 1 januari moet ingaan. De Nijmeegse ontwikkelingspsycholoog Loes Pauwels ziet veel winst in een pauze zonder telefoon. En vindt ook dat scholen dat zelf moeten regelen met de docenten en ouders en niet in Den Haag. Volgens haar gaat het met de huidige afspraken eigenlijk gewoon nu al heel goed. En dat vindt de spelletjeskast ook. Die is niet meer weg te denken uit school. Well,

0: Shania Twain en Anne-Marie en Unhealthy op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is tijd voor...
1: Plaatdelict.
0: Juist, plaatdelict. Ik heb weer een dossier voor je...
2: Politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Precies, ik heb weer een dossier voor je klaar liggen. En dat is een lied met sporen van schuld, een refrein vol bewijs. Misschien kun jij het vandaag oplossen en ben jij de gouden tipgever. En daarmee maak je dan kans op de Radio Gelderland zaklamp. Dus daar gaan we. We behandelen vandaag een dossier over eenzaamheid. Over isolatie en de harde realiteit van daklozen en kwetsbaren aan de onderkant van onze samenleving. De zanger van dit dossier nodigt iedereen die klaagt over zijn probleem of die zich eenzaam voelt om eens mee te lopen door de straten van zijn hoofdstad om te zien dat er mensen zijn voor wie het leven echt zwaar is en die door anderen worden vergeten. Mensen die vrijwel onzichtbaar door het stadsleven bewegen. Zo is er een oude man met versleten schoenen. Een oudere vrouw met vuile kleren en haar hele bezit in twee tassen. Of een man die alleen zit in een nachtcafé met een kopje thee waar hij een uur mee binnen kan blijven. En buiten op straat loopt een oude veteraan. Zijn herinneringen vervagen, maar hij draagt zijn medailles nog gewoon op zijn borst. De verdenking in deze zaak richt zich dus niet op deze mensen, maar op de grote wereldstad om hen heen die nauwelijks nog naar deze mensen omkijkt. Maatschappelijke verwaarlozing en het structureel over het hoofd zien van eenzame, arme en vergeten stadsbewoners. Daarvoor zoeken wij een Engelse singer-songwriter en folkgitarist, geboren in 1944. En dit nummer stond in 1969 al op een van zijn albums, maar is opnieuw opgenomen en als single uitgebracht in 1974. En toen groeide het uit tot zijn grote doorbraakhit. In eerste instantie gebaseerd op de dakloze mensen in Parijs. Maar daar bestond al een liedje over. Dus toen bracht hij het naar zijn eigen hoofdstad. Een Britse singer-songwriter dus over dakloze mensen op straat. Welk nummer zoeken wij? Frank@gld.nl of een appje. En dan dus de titel en de artiest, hè, die we zoeken. Kom maar door, ik ben benieuwd. En in ieder geval tot die tijd, de Kinks.

0: Stemmen worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
0: Het is bijna 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen in De Valk, gemeente Ede, 9,7. En in Mulligen, gemeente Oldebroek, 12,9. We beginnen deze dag een beetje mistig. Vandaag en vanmorgen zijn warm. Temperaturen boven de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser. Dan krijgen we echt meer herfstachtige weer. Temperatuur gaat dan dalen dus. En we krijgen ook regen. Bij dezelfde woning aan de Watertorstraat in Nijmegen is voor de tweede keer in 2 weken tijd een explosie geweest. De voordeur, een motor en andere voertuigen raakten daardoor beschadigd. Bij beide explosies raakte niemand gewond. De politie onderzoekt natuurlijk wie hierachter zit. En Putten dreigt uit het stikstofplan aanpak Veluwe te stappen als het Rijk vasthoudt aan strengere regels dan eerder was afgesproken. De gemeente wil eerst duidelijkheid en meer mogelijkheden voor boeren en zet daarom voorlopig geen nieuwe handtekening onder het plan. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de website gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de vrienden van de ANWB. Dat is inmiddels een lange lijst. Het is echt druk onderweg. Eens even kijken, hoe gaan we deze dagelijkse files behandelen? Door een selectie te maken van een kwartier of langer. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Weliswaar geen kwartier, maar ik noem hem toch even, want daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij tussen Hoevelaken en Barneveld, 7 minuten. Verder op de A1 wel een kwartier tussen Kootwijk en Hoevelaken over 12 kilometer. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg 21 minuten. De A12 de rechte rijstrook dicht door een ongeluk tussen Beek en Westervoort 11 kilometer, een kwartier. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef ook een kwartier over 10 kilometer. En een kapotte auto tussen knooppunt Valburg en Ravenstein zorgt daarvoor 10 minuten vertraging en 11 kilometer. En heb ik je niet genoemd, dan ben je dus zo weer onderweg, hè?
9: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
10: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
9: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
10: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van
16: Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent.

0: En die Jet Airliner op Radio Gelderland. Goedemorgen, 7:07. Zometeen de oplossing van plaatdelict van vandaag. En als ik zo de oplossingen voorbij zie komen, zijn mensen vooral blij dat die plaat weer eens gedraaid wordt op de radio. Dat is mooi. Gaan we zo doen. Eerst een val van de trap. Of een brandwond. Of een knikker die ineens in een neusgat verdwijnt. Als ouder hoop je dat het nooit gebeurt bij je kind. Maar het gebeurt natuurlijk toch, hè. En er weet lang niet iedereen meteen wat te doen. Bij een kinderopvang in Wageningen kregen ouders daarom les. In een soort EHBO. En dat bleek precies waar ze op zaten te wachten.
1: Hoe pas je eerste hulp toe wanneer jouw kind bijvoorbeeld stikt in een snoepje?
2: Ja.
1: Deze ouders krijgen daarover tips en tricks tijdens een workshop kinder-EHBO van kinderopvang Wageningen.
3: Ik moet eerlijk bekennen, ik weet best wel weinig van medische dingen. Ga ook niet zo lekker op bloed. Dus ik had zoiets van, ik weet vaak gewoon niet echt wat ik moet doen als er iets aan de hand is.
2: Maar dan moet ik dat weten.
3: Een maand geleden een kortstuip meegemaakt van dichtbij. Ja, ik sloeg eigenlijk bijna dicht. Dus ik dacht, ik wil hier meer over weten en iets meer zelfverzekerd zijn over medische dingen bij kinderen.
1: Steeds meer ouders willen weten hoe ze hun kind kunnen helpen in een noodgeval. Op initiatief van een van de oudercommissies werd daarom voor de eerste keer deze gratis workshop gegeven.
4: Het liep storm. Het was binnen een kwartier was het eigenlijk vol. Dus we hadden 1 avond gepland, maar we kunnen er wel 10 doen bij wijze van spreken. Dus we gaan er meerdere doen.
5: Ik heb veel gelachen ook. Situaties die je niet verwacht. Zeker heb ik van alles geleerd. De kleinste dingetjes van een vuiltje mag je sowieso een huisarts bellen. Bewustzijn is het voornamelijk geweest.
3: Het zal nog steeds lastig zijn, denk ik, als er echt wat voordoet van hoe ga je daarmee om. Maar ja, toch het erover hebben en zien van er is toch een soort van standaard stappenplan van

0: Probeer eens dit, probeer eens, doe dan dat. Ja, dat geeft me toch een beetje houvast.
1: Kijk, nou, dat is mooi. Dat is al heel wat. Voor de 30 plekken die er waren, kwamen meer dan 200 aanmeldingen. Dus dat zegt wel iets, hè? En ook de extra avond in november zat dus binnen no time vol. Het past echt in een bredere trend. We hebben het er al meer over gehad hier vanochtend. Bij het Rode Kruis volgden vorig jaar 15.000 ouders zo'n cursus. In 2022 waren dat er nog 9.000. Dus dat is echt bijna verdubbeld. En het is goed om te weten, veel zorgverzekeraars vergoeden ook een cursus kinder-EHBO als je aanvullend verzekerd bent.

0: Robbie Williams en Trippin nog even over die RBO-cursus. Ingrid die appt erover. Pas ook op met druiven aan een kind geven. Snijd je altijd doormidden. Het neefje van Ingrid is bijna verstikt in een druif. Kan gevaarlijk zijn.
1: Plaatdelict.
0: Ja, plaatdelict. We gaan hem oplossen. Leuk. De platenpolitie dankt iedereen weer voor het meedenken. We hebben de plaat gevonden. Een nummer over eenzaamheid, isolatie en de harde realiteit van daklozen en kwetsbaren aan de onderkant van onze samenleving. De zanger nodigt iedereen uit om mee te lopen door de straten van de Engelse hoofdstad om te laten zien dat er mensen zijn voor wie het leven echt zwaar is en die door iedereen worden vergeten. De oude man die rondslingert op Surrey Street Market in Croydon met versleten schoenen. De oude man die eenzaam in een café zit te staren naar het water in zijn glas terwijl zijn thee koud wordt en urenlang met niemand praat. Nou, ga zo maar door. Allemaal van dat soort voorbeelden gebaseerd op de clochards, de daklozen die de zanger in de metro van Parijs tegenkwam. Dus hij wilde ook eerst de Streets of Paris het nummer noemen. Maar ja, daar heb je al het nummer People of Paris. En toen verplaatste hij het naar de hoofdstad van Engeland. Onder andere geraden door José, die zegt die clip is zo indrukwekkend. In zwart-wit. Marianne had hem goed. Rob Oude Rijmerink had hem goed. Willem van den Berg, Gert Steert. Nou, noem maar op. Een hele lange lijst van namen. En bij die namen zat ook Peter Fransen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar je bent onderweg, hè?
2: Ja.
0: Kan ik je wel storen?
2: Ja hoor, ik heb hem even aan de kant gezet.
0: Oh, heel goed, heel goed. Onderweg waar naartoe?
2: Ik ben in Boxmeer aan het rijden.
0: Oké. Okay. Is het druk vanochtend? Want ik heb best een lange lijst op de Gelderse wegen.
2: Ja, ik was gelukkig voor de files al op de locatie.
0: Oké, okay, heel goed, heel goed. Hey, jij hoorde mijn verhaal en je dacht, ik weet waar het over gaat.
2: Ja, het liedje sowieso. De artiest moest ik even googlen, ben ik eerlijk in.
0: Oké, okay, dus waar kwam je op uit?
2: The Streets of London van Ralph McTell.
0: Ja, je nummer ken je wel dus, hè?
2: Ja, ja, zeker.
0: Maar de artiest zat gewoon niet even helemaal vooraan in je hoofd, zeg maar.
2: Nee.
0: Nee, het is ook niet echt een naam, een zanger waarvan je wel heel veel andere nummers kent. Het is vooral om dit nummer bekend geworden. Streets of London, helemaal goed. We gaan hem draaien. En heel wat luisteraars zijn daar blij om. Die zeggen, wat fijn dat hij weer eens gedraaid wordt. We draaien hem niet vaak. Dus dat is...
2: Ik vind het een mooi nummer.
0: Ja, mooi nummer. En dat hebben we aan jou te danken.
2: Mooi, fijn.
0: Ja, wij zorgen ervoor dat er een zaklampje jouw kant op komt. Dus dan heb je een zaklampje bij je als je voortaan de weg op gaat. Dat is ook wel handig. Voor die vroege uurtjes.
2: Dankjewel.
0: Ja. En ik ga hem speciaal voor je draaien, Peter.
2: Dankjewel.
0: En werk ze nog? Waar ga je? Je bent dus nu in Boxmeer. Waar ga je naartoe nog?
2: Ja, ik werk in de wegenbouw. We zijn in Boxmeer, zijn we straat aan het.
0: Oh, dus je bent gewoon daar bezig vandaag.
2: Rondrijden hier, ja.
0: Ja. Nou, zorg ervoor dat mensen in Boxmeer straks weer lekker op de mooie wegen kunnen rijden.
2: Gaan we doen.
0: Oké, okay, groetjes.
2: Goed, dag.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ja, dan moet ik het bruggetje maken. Van de wegen van Boxmeer naar de straten van Londen. Ralph McTell. Plaatdelict dus van vandaag.

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: Ralph McTell. En de Streets of London. Onder andere dus geraden door Peter uit Alverna. Hij is de gouden tipgever van vandaag. En misschien ben jij dat morgen wel. Dus heb je een goede tip voor mij voor een plaatdelict of wil je meespelen morgen, dan kan dat. Frank@gld.nl of een appje dus naar de studio. En je kunt ook altijd natuurlijk de plaatselijke politie bellen.
2: Zaak gesloten.
1: Dat kan ook. Door met het weer, Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Frank.
1: Het begint licht te worden, maar inderdaad, wat jij al zei, het is wel al wat bewolkter dan hoe we de dag van gisteren begonnen.
3: Ja, en dat blijft ook wel vandaag zo. Al zal de zon zeker vanmiddag af en toe nog weer goed te zien zijn, hoor. Een deel van de wolken lost ook wel weer op. Al zullen er ook stapelwolken ontstaan. Ja, met temperaturen vanmiddag van 20 tot 22 graden is het toch nog heel erg aangenaam. Echt nog wel duidelijk boven onze stand, want een temperatuur van graad of 15 is wat gebruikelijker. Dus ja, mocht je vanmiddag nog niks te doen hebben, ga lekker naar buiten, want het is wel een van de laatste mooie dagen.
1: Ja? Is het de laatste of hebben we morgen nog zo'n dag?
3: Nou, we hebben morgen nog eigenlijk nog een toetje. Een echt laatste heerlijke dag wat dat betreft. Komende nacht kan namelijk eerst nog wel wat mist ontstaan. Maar morgen komt het zonnetje er best goed bij. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen wel wat toe. En dan loopt de temperatuur toch nog op naar 22 of 23 graden. Dus het wordt nog morgen wat warmer dan vandaag. Maar daarna slaat het weer om. Want morgenavond volgt een koufront met toch wel wat actieve regen. Ook een aantal buien, mogelijk met onweer. En donderdag is het dan met een graad of 15, met meerdere buien en veel wind, toch duidelijk koeler.
1: Ja, en dus ook koudere nachten die we ons tegemoet gaan komen.
3: Ja, op zich valt het wel mee. De voorgaande nacht hadden we ook al geregeld temperaturen die soms dicht bij nul kwamen aan de grond. Dus op zich, ondanks dat mooie warme nazomerweer overdag, waren de nachten al best wel fris. En dat gaat niet heel erg veranderen. Sterker nog, met zoveel wind en buien blijven die nachten mogelijk zelfs weer wat warmer.
1: Ja, dan is er een soort isolerende deken, zeg maar, die je dat vasthoudt. Hè? Ja.
3: Klopt. Okay. Maar overdag is het toch echt duidelijk herfst vanaf donderdag. En ook de dagen daarna dagelijks regen en buien. Dus waar we het vorige uur al over hadden, over die droogte. Ja, die gaat dus wel langzaam aan minder worden vanaf donderdag.
1: Ja, maar we hebben wel echt een enorme bak water nodig om iets aan die droogte te doen, hè?
3: Zeker, zeker. En ook als we kijken naar de rivierstanden, dan moet er zeker in Duitsland en in Zwitserland en in de Alpen heel veel regen vallen. Nou, heel veel regen, dat verwacht ik nou ook weer niet. Maar het begin wordt gemaakt.
1: Het begin komt eraan en tot die tijd dus nog even 2 dagen genieten van het laatste stukje zomer wat boven Gelderland komt te hangen. Jeroen, dankjewel en tot over een uurtje.
3: Ja, tot straks.
1: Oké, tot straks. En wij hebben het na 6 uur onder andere over de documentaire die vanavond op TV Gelderland te zien gaat zijn. Over Scherpenzeel. Dat was wat, hè? 5 jaar geleden, precies. Toen zou Scherpenzeel gaan fuseren met Barneveld. Dat was de bedoeling. Oh, dat liep even wat anders. En er zijn wat rare dingen gebeurd. Daar hebben we 5 jaar later dus weer nog even een soort terugblik op gemaakt. Vanavond te zien. En de collega's die dat hebben gemaakt, die schuiven zo meteen aan hier in de studio. En natuurlijk ook nog het woord van de dag uit de Dikke van Dijk. Straks na 8 uur. Maar eerst Grace Jones, The Libertango. I've seen that face before. Het is 5:08 trouwens. Goedemorgen.

0: week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
1: Slimme keuzes beginnen bij Betting Ressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaats.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
5: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
4: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
6: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
4: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is erg druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 180 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier tijdverlies. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een half uur vertraging door een ongeluk. Ook op de A28 een half uur vertraging van Zwolle naar Utrecht tussen Ermelo en Amersfoort. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 20 minuten vertraging door een auto met pech. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
10: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
12: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
13: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mont-Vlaams betaalt wethouder Jeanette Derksen bijna 2000 euro per maand aan wachtgeld, terwijl ze gewoon actief is als wethouder. Derksen is na de gemeenteraadsverkiezingen minder gaan werken, van 100% naar 80%. Het wachtgeld is toegestaan volgens de APA-regeling. Omdat Derksen opnieuw politiek actief is en minstens 70% van haar oude salaris ontvangt, geldt voor haar daarnaast geen sollicitatieplicht. De situatie valt op omdat Mont-Vlaams heeft gekozen voor een groter college. De gemeente wil vanwege privacy niet inhoudelijk reageren. Derksen zelf zegt dat de geldende wet en regelgeving correct wordt toegepast. Zij kan er vrijwillig voor kiezen het wachtgeld niet te ontvangen, maar heeft dat vooralsnog niet gedaan. Huiseigenaren in de gemeente Lochem kunnen subsidie krijgen voor woningisolatie. De regels zijn 1 oktober aangepast, zodat meer huiseigenaren hulp kunnen krijgen om isoleren betaalbaar te maken. Ook het aanvragen van de subsidie bij Energiehuis Lochem is gemakkelijker. Bij een verzamelinkomen boven de 70.000 euro bedraagt de subsidie 50% met een maximum van 1.000 euro per adres. Huishoudens met een lager inkomen kunnen maximaal 3.000 euro ontvangen. Voor doe-het-zelvers zijn de eisen voor oppervlakte- en isolatiewaarden weggehaald en het aanvragen van subsidie is eenvoudiger gemaakt. Aanvragen die voor 1 oktober zijn ingediend worden nog volgens de oude regeling behandeld. De Graafschap Vrouwen hebben zondag overtuigend met 3-0 gewonnen van AZ. Ondanks de sterke start van AZ, dat eerder 4 wedstrijden won, begon de Graafschap goed en kwam het al binnen een minuut op voorsprong. AZ kreeg daarna meer controle, maar wist nauwelijks grote kansen te creëren. Mede dankzij goed verdedigend werk en reddingen van keepster Dionne van der Wal bleef de voorsprong tot de rust intact. Na de pauze kwam de Graafschap sterk uit de kleedkamer en nam het de controle weer over. AZ wist niet meer terug te komen. Door de 14e overwinning stijgt de Graafschap van de 8e naar de 6e plek op de ranglijst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag die begon wat minder fris dan de afgelopen dagen. We zaten met temperaturen van rond de 9 à 10 graden. En verder was het wel wat nevelig, maar de zichten waren over het algemeen vrij snel goed. Had ook te maken met bewolking die over kwam schuiven. En daar hebben we vanmorgen vooral mee te maken. Later vanochtend, maar vooral vanmiddag, komt de zon er af en toe wat meer door. En ondanks dat er wel redelijk wat bewolking is, kan het nog 22 graden worden in de Achterhoek. Ook de wind die is zwak tot matig uit zuid tot zuidwestelijke richtingen. Vanavond klaart het weer helemaal op en komende nacht is het dan helder. Kan wat nevelig worden en morgen hebben we dag, dan is de zon er weer wat meer bij. Vooral in de ochtend en een deel van de middag. We zien wel langzaam toename van de bewolking vanuit het westen. Maar het blijft nog lange tijd droog en de temperatuur die kan nog uitkomen op 22 tot 23 graden. In de avond volgt er vanuit het westen wat regen. In de nacht naar de donderdag toe volgen wat buien. De wind die draait onderhand ook naar noordwestelijke richtingen. Trekt ook wat aan, is matig over het algemeen. En donderdag wordt een hele andere dag met geregeld buien. Tussendoor af en toe wat zon. Maar het wordt niet meer dan 14 tot hooguit 15 graden. Vrijdag en in het weekend is het ook wisselvallig. Al lijkt zaterdag een wat droger dag te worden voor de Achterhoek. En temperaturen liggen dagelijks rond de 16 graden. En 's nachts koelt het dan af naar 8 tot 9 graden. En ook na het weekend hebben we nog te maken met wat wisselvallig weer. Al zal in de loop van de volgende week de temperatuur weer iets verder oplopen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
6: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
5: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
7: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
5: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 150 kilometer file op de Gelderse wegen. De files zijn nog behoorlijk lang op dit moment, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Baardenburg nog 20 minuten extra reistijd. Op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 25 minuten extra reistijd. Ook op de A50, maar dan op het stuk van Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde sta je 20 minuten in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En op de N233 Kesteren-Veenendaal ook nog een kwartier vertraging bij Rhenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
10: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio,
11: op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
12: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
13: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
11: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
14: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
15: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
14: In dat geval... Schoenmode Hermans.
13: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
16: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
15: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
17: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
18: En dat maakt het verschil in het veld.
17: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
19: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
20: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
21: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
22: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
21: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
23: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 11 oktober een paddenstoelenwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Wandelaars worden meegenomen op een boeiende reis door het Rijk van Zwammen en Schimmels op landgoed Verwolde. De wandeling start om 14:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname bedraagt €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, neem een klein spiegeltje mee.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Ja.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 60 kilometer file in de regio. De meeste vertraging is er op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar sta je nog een half uur in de file. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken 10 minuten. A50 Os-Arnhem bij Valburg ook 10 minuten. En de andere kant op bij Ravenstein is de extra reistijd ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Harmonie Sint Radboud uit Silvolde nodigt iedereen uit voor een bijzonder concert op zaterdag 10 oktober in ons pakhuis in Silvolde. Tijdens deze avond maakt het publiek een reis rond de wereld, waarbij niet alleen de oren en ogen worden verwend, maar ook de smaakpapillen. Onder leiding van de muzikanten van zowel de drumband als het harmonieorkest van Sint Radboud worden bezoekers meegenomen naar verschillende werelddelen en culturen. Bij elke bestemming klinkt passende muziek en worden gasten verrast met een culinaire snack die aansluit bij de locatie waar de reis zich op dat moment bevindt. Een avond vol kijken, luisteren en proeven dus. De harmonie spreekt zelf van echt 3D-beleving. Het concert op 10 oktober begint om 8 uur en de entree bedraagt €5 per persoon. Geïnteresseerden wordt aangeraden tijdig kaarten te reserveren, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Aanmelden kan via info@radboudsilvolde.nl en betalen kan aan de kassa of op de avond zelf.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen sta je 10 minuten in de file. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam ook 10 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.

Ja, het kan nog net wat zomerse geluiden in de radio van de Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You. Dit is weer een nieuwe muziekservice tot aan 12 uur hier op Radio Ideaal met Rob de Brouwer. En gisteren hadden we natuurlijk schijven voor bedrijven. Kleine technische storing was er, zodat we pas om 10:30 echt van start konden gaan. Maar goed, we hebben in ieder geval wel onze schijven voor bedrijven gedaan. En volgende maand is er sowieso weer één. Nu dus tot aan 12 uur onze fijne mix van muziek. En dat doen we nu met Enrique Iglesias en Tired of Being So

0: man met de wandelstok Born to be Alive, Patrick Hernandez. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent, waar je ook bent, wat je ook doet, in de auto, thuis of op het werk. We hebben altijd weer de lekkere lijst van muziek, oftewel onze fijne feel-good music. En dat doen we zo dadelijk met Tones and I.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

0: gingen terug naar de jaren 90 met Marco Borsato. En je hoeft niet meer naar huis vannacht. Nee hoor, geen probleem. Blijven slapen, dat is nooit geen enkel probleem. Ja, walnoten. Ja, die zijn gezond. Gezond voor je lijf. Want walnoten tegen stress en negatieve gevoelens. Ja, daar kunnen ze voor helpen. Ook voor de nachtrust. En walnoten en een verminderd risico op hart- en vaatziekten. En walnoten als brandstof voor je brein.
1: I could

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Een container met restafval op het afvalverzamelpunt van Buha aan de Havenstraat in Doetinchem is maandagmiddag in brand gevlogen. De beheerder zag rook uit een container op een vrachtwagen komen. De vrachtwagen werd naar een geschikte locatie gereden waar de inhoud kon worden gelost. De brandweer haalde met een graafmachine het afval uit elkaar om de brandhaard te kunnen bereiken en bluste het vuur. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vanaf 9 oktober krijgen alle basisscholen in de gemeente Lochem een nieuw techniekdagwerkboek voor groep 4. De industriële kring Lochem heeft het werkboek ontwikkeld om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met techniek. Met puzzels, opdrachten en ontdekvragen leren leerlingen zelf onderzoeken hoe dingen werken. Het doel is hun nieuwsgierigheid te stimuleren en techniek toegankelijk en leuk te maken. Op 9 en 14 oktober bezorgt mascotte Lexi de werkboeken persoonlijk bij de scholen in Lochem. Daarmee wil de industriële kring Lochem bijdragen aan een vroege kennismaking met techniek en een verbinding leggen tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Afgelopen zaterdag werd vanuit Beek voor het eerst een molentocht voor brommobielen georganiseerd. Er deden maar liefst 31 voertuigen mee, veel meer dan de verwachte 10 tot 15. De deelnemers reden in kleine groepen langs molens in onder andere Didam, Doetinchem en Zeddam. Voor veel deelnemers is een brommobiel meer dan een handig vervoermiddel. Het geeft mensen die geen auto mogen of durven rijden meer zelfstandigheid en vrijheid. Atletiekvereniging Hansesport heeft op 3 oktober de volledig vernieuwde atletiekbaan op Sportpark Hansenpark officieel geopend. 111 deelnemers deden mee aan de clubkampioenschappen. De baan was eerder afgekeurd voor officiële wedstrijden, maar is dit voorjaar volledig gerenoveerd in opdracht van de gemeente Zutphen. Naast de rondbaan zijn ook voorzieningen voor onder meer verspringen, speerwerpen en kogelslingeren vernieuwd. Tijdens de clubkampioenschappen met loop- en technische onderdelen voor jeugd, senioren en masters werden veel persoonlijke en baanrecords verbroken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag die begon wat minder fris dan de afgelopen dagen. We zaten met temperaturen van rond de 9 à 10 graden. En verder was het wel wat nevelig, maar de zichten waren over het algemeen vrij snel goed. Had ook te maken met bewolking die overkwam schuiven. En daar hebben we vanmorgen vooral mee te maken. Later vanochtend, maar vooral vanmiddag, komt de zon er af en toe wat meer door. En ondanks dat er wel redelijk wat bewolking is, kan het nog 22 graden worden in de Achterhoek. Ook de wind die is zwak tot matig uit zuid tot zuidwestelijke richtingen. Vanavond klaart het weer helemaal op en komende nacht is het dan helder. Kan wat nevelig worden en morgen hebben we dag, dan is de zon er weer wat meer bij. Vooral in de ochtend en een deel van de middag. We zien wel langzaam toename van de bewolking vanuit het westen. Maar het blijft nog lange tijd droog en de temperatuur die kan nog uitkomen op 22 tot 23 graden. In de avond volgt er vanuit het westen wat regen. In de nacht naar de donderdag toe volgen wat buien. De wind die draait onderhand ook naar noordwestelijke richtingen. Trekt ook wat aan, is matig over het algemeen. En donderdag wordt een hele andere dag met geregeld buien. Tussendoor af en toe wat zon. Maar het wordt niet meer dan 14 tot hooguit 15 graden. Vrijdag en in het weekend is het ook wisselvallig. Al lijkt zaterdag een wat droger dag te worden voor de Achterhoek. En temperaturen liggen dagelijks rond de 16 graden. En 's nachts koelt het dan af naar 8 tot 9 graden. En ook na het weekend hebben we nog te maken met wat wisselvallig weer. Al zal in de loop van de volgende week de temperatuur weer iets verder oplopen.

terug in de tijd, 1982 met de Human League en Don't You Want Me. Op deze dinsdag is het weer tijd natuurlijk, even voor onze verjaardagskalender. Welke bekende personen zijn er vandaag weer jarig? Ja, dat is onder andere de Zweedse actrice en ze was vroeger heel bekend. Britt Ekland, zij wordt 84 jaar vandaag. En ook is jarig Nederlands acteur Hans Kesting. Hij viert zijn 66e verjaardag vandaag. Koninklijk huisdeskundige en hoofdredacteur van tijdschrift Reality is Mark van der Linden. En hij wordt 57 jaar. Nederlandse actrice Josephine van Asdonk viert haar 52e verjaardag. Ook is jarig Nederlands politica Carola Schouten. Zij wordt 49 jaar. En als laatste in de lijst, de Nederlandse televisiepresentatrice en zelfs voormalig model Quinty Trustful. En Quinty die wordt vandaag 55 jaar. Dan zeggen we weer op deze dinsdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Achtereenvolgens gingen we terug naar de opname van Madonna. Ja, hij is origineel van Don McLean, maar ik, ja, je weet het onderhand wel. Ik heb het al vaker gezegd. Deze coverversie vind ik nog beter als het origineel is. Zo mooi ingezongen door Madonna, The American Pie. We hadden nog wat Nederlandstalig van de Millionaires met Marlena, Marlena. En ze juist uit de Nederlandse top 40, hooggenoteerd de Tampa City met de Self Aware. Goed, wij gaan een korte pauze inlassen en wij zijn aan 11 in deel 2 in deze muziekservice op deze fijne dinsdag. Hier bij Radio Ideaal met nu Miss Montreal en

0: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.
1: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securtech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securtechnederland.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver...

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
4: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
7: Geen idee. Snoeien?
6: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
7: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
7: Top. Gaan wij iets leuks doen?
0: Hey, bouw- en montagebedrijf.
8: Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van Verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
1: Verhey uit Toldijk laten komen.
0: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
1: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
0: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
1: Mooi, zij ook.
2: Verhey Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.

Welkom weer met Whitney Houston en Love Will Save the Day. Ik had het in deel 1 al gezegd. Gisteren hadden we natuurlijk tussen 10 en 12 schijven voor bedrijven. Speciaal voor onze hulpverleners. De ambulancepost in Doetinchem was dat. De brandweerpost in Doetinchem aan de Stokhorstweg. En we hadden nog het politiebureau aan de Hamburgerbroekstraat in Doetinchem. Het hoofdbureau van de Achterhoek van de politie, want die zit daar gevestigd. En je weet het, wil jij meedoen met schijven voor bedrijven? Zit je te luisteren? Wil je meedoen met je afdeling, je team, collega's? Dat is mogelijk. Dat kan geheel vrijblijvend. Het enige wat je hoeft te doen is aan te melden via de e-mail. En doe dat via bedrijven@radioideaal.nl. En als je daar even een mailtje naartoe doet dat je mee wil doen, dan gaat het vanzelf lopen. Dus mail dan even naar bedrijven@radioideaal.nl.

Jaren 90 muziek, piep begin jaren 90 zelfs. Van deze Seal en die hele mooie Kwesi. Ja, nu een beetje een romantische plaat op de dinsdagochtend. En dit is eigenlijk zo'n plaatje als je gezellig aan de open haard zit of een kampvuurtje. Dan is dit heel gezellig. En ik weet nog vroeger, dat deed dat iemand. We hadden in een grote cafézaal had ik altijd zo'n jeugdinstuif. En die zaal, dat was een wat oudere zaal, had nog echt een open haard in het midden. En daar ging toen mijn collega DJ zitten met zijn gitaar. Die kon goed gitaar spelen. En speelde dan dit nummer. En zo gezellig. En dan had er ook nog eens ooit iemand gezegd van, ja, ik vind dat zo gezellig. Gitaar bij het kampvuur met het nummer. Toen zei iemand, ja, maar hoezo? Je kunt er toch ook gewoon houtblokken in gooien. We gaan naar John Denver. And take me home, can't be worse.

De muziek van John Denver en de Take Me Home Country Roads. En juist Suzanne en Frank met die hele grote joekel van Annette. En de doorbraak absoluut met Als het avond is. Dat is het nog niet. Daar willen we nog even mee wachten. Wat we wel willen gaan doen is een klein beetje disco muziek. We gaan even up tempo doen met de formatie Let's Go and Something.

De damesformatie uit Zuid-Afrika afkomstig, Klaus en Save Me. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje en dit heb ik de afgelopen week weer uitgehaald. En ja, dat is ook nogal wat dit, want het bevolkingsregister in Denemarken is gehackt. Dat zei het ministerie van Digitale Zaken. Onbekenden die hebben namen en adressen van maar liefst 8,8 miljoen mensen in handen gekregen. En ook van overledenen. Ook hun persoonsnummer, vergelijkbaar met het Nederlandse BSN, is buitgemaakt. Een toegang tot de data te krijgen door een Deens bedrijf te hacken. De hack die werd wat later pas ontdekt en werd bekendgemaakt. De data claimt. De omvang van de hack die wordt nog geheel in kaart gebracht. De minister van Digitale Zaken die noemt het een zeer ernstig incident en roept alle Denen op om zeer alert te zijn.

hoorde muziek van de Australische formatie In Excess, de Original Sin. We hadden nog Nathan Evans met Bill & Ted onder andere. En de Bill & Ted remake zelfs met de Weller Man. En zojuist een heer oudje van de New Four en halverwege Amsterdam en Bremerhaven. Dit was hier voor de dinsdag, de muziekservice. Morgen vroeg om 10:00, dan melden we ons weer. En dan gaan we weer gezellig onze Feel Good Music doen. We gaan eruit onder andere met deze uit het jaar 2000. Jennifer Lopez en Let's Go Loud. Fijne dag.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg. Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
6: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek

allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel!

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek en Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biepnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Oude IJsselstreek voldoet niet aan de spreidingswet. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie heeft de gemeente onder actief toezicht gesteld. Daarmee is het de derde gemeente in de Achterhoek die onder toezicht staat. De gemeenten Bronckhorst en Aalten werden eerder al onder toezicht gesteld. De maatregel is onderdeel van een interventieladder en betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over acties en termijnen. Zwaardere maatregelen, waarbij de minister zelf asielopvang kan realiseren, zijn tot nu toe nog nergens in Nederland toegepast. De gemeente Oude IJsselstreek heeft op dit moment geen asielopvangplekken, maar heeft wel plannen voor een asielzoekersdorp met maximaal 448 plaatsen dat mogelijk in 2028 of 2029 klaar kan zijn. Het is nog onduidelijk of de ondertoezichtstelling invloed heeft op deze plannen. Voor de restauratie van de Mariakerk en de toren in Didam is bijna 6 miljoen euro nodig. De actie Red de Diemse Toren moet inwoners en bedrijven stimuleren om financieel bij te dragen. De helft van het bedrag moet van het Rijk komen. Daarnaast worden de provincie Gelderland en gemeente Montferland betrokken. De monumentale toren is op sommige punten in een matige tot slechte staat. De initiatiefnemers willen het benodigde bedrag binnen 2 jaar inzamelen. Daarna kan een restauratie van ongeveer 1 jaar beginnen. De toren wordt door de initiatiefnemers gezien als een belangrijk icoon van Didam dat behouden moet blijven. Kegelclub Alle Negen uit Terborg bestaat dit jaar 100 jaar. De vereniging telt ongeveer 20 leden, van wie sommigen al meer dan 50 jaar kegelen. De wekelijkse dinsdagavond draait inmiddels vooral om gezelligheid, vriendschap en het samen zijn. Wedstrijden worden niet meer gespeeld, al hebben enkele leden in het verleden op hoog niveau meegedaan. Het jubileumjaar heeft een onzekere toekomst. De plek waar de kegelaars nu al jaren samenkomen dreigt te verdwijnen, vanwege plannen voor de bouw van appartementen en parkeerplaatsen. Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Een van de opties is om de banen te verplaatsen naar de kelder van de Rode Leeuw. De club kan voorlopig ook terecht in Doetinchem en Silvolde, maar de leden hopen het liefst in Terborg te kunnen blijven kegelen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees kampioenschap micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege De Heksenlaak zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal.
2: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Wow.

0: stall.
1: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij LNB Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Harmonie Sint Radboud uit Silvolde nodigt iedereen uit voor een bijzonder concert op zaterdag 10 oktober in ons pakhuis in Silvolde. Tijdens deze avond maakt het publiek een reis rond de wereld, waarbij niet alleen de oren en ogen worden verwend, maar ook de smaakpapillen. Onder leiding van de muzikanten van zowel de drumband als het harmonieorkest van Sint Radboud worden bezoekers meegenomen naar verschillende werelddelen en culturen. Bij elke bestemming klinkt passende muziek en worden gasten verrast met een culinaire snack die aansluit bij de locatie waar de reis zich op dat moment bevindt. Een avond vol kijken, luisteren en proeven dus. De harmonie spreekt zelf van echt 3D-beleving. Het concert op 10 oktober begint om 8 uur en de entree bedraagt €5 per persoon. Geïnteresseerden wordt aangeraden tijdig kaarten te reserveren, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Aanmelden kan via info@radboudsilvolde.nl en betalen kan aan de kassa of op de avond zelf.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees kampioenschap micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege De Heksenlaak zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal.

Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikboot Festival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn.
10: Van Douglas tot Eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
12: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het al.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees Kampioenschap Micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege, de Heksenlaag, zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal

0: Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Landgoed De Haar in Gorssel, een van de laatste bezittingen van de failliete ondernemer Henny van der Most, is geveild voor bijna 5,7 miljoen euro. Het landgoed is ruim 35 hectare groot en heeft onder meer een landhuis, bossen, weilanden en een vijver. Er werd 39 keer geboden en duizenden mensen volgden de veiling online. De verkoop moet nog officieel worden gegund, maar volgens de veilingmeester lijkt dat vrijwel zeker. Van der Most had nog geprobeerd om de veiling via de rechter te voorkomen om zelf een koper te vinden, maar kreeg daarvoor geen toestemming. Ook andere bezittingen van de ondernemer zijn inmiddels verkocht, waaronder een bedrijventerrein in Schuinesloot voor 12,65 miljoen euro. De gemeente Zutphen wil verschillende verkeersmaatregelen nemen in de wijk Noorderhaven. Daarmee moet het veiliger worden voor voetgangers en fietsers. De meeste maatregelen worden in 2027 uitgevoerd. Een van de belangrijkste maatregelen is het verlagen van de maximumsnelheid op de Koenensparkstraat van 50 naar 30 km per uur. Ook de dreef moet rustiger worden. Veel automobilisten rijden nu via deze straat richting de binnenstad, maar de gemeente ziet liever het verkeer via de Industrieweg en de Hermesweg Riegerstraat rijden. Bij de Lijmerij komt mogelijk een kleine rotonde en wordt de toegang tot de parkeergarage bij het station verbeterd. Over enkele onderdelen moet nog een definitief besluit worden genomen. Onderzoekers Natalia Staring en Willem Willemsen van het erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers onderzochten voor het boek Mijn Achtergrond hoe de huidige Achterhoekers verbonden zijn met de geschiedenis en herkomst van de regio. Uit het onderzoek blijkt dat de Achterhoek veel internationale en regionale migratiegeschiedenis kent. De onderzoekers gebruikten verhalen en bronnen van bestaande families uit de regio. De uitkomsten laten zien dat veel zaken die als typisch Achterhoeks worden gezien niet per se hun oorsprong in de Achterhoek hebben. De regio is door de eeuwen heen juist sterk beïnvloed door mensen die kwamen, gingen en hun gebruiken en verhalen meenamen. Het onderzoek vormt de basis voor het symposium en het boek Mijn Achtergrond, waarin de migratiegeschiedenis van de Achterhoek centraal staat. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
10: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
11: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. En ontdek de magie van het seizoen.
12: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees Kampioenschap Micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege, de Heksenlaak, zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste bandenspanning, trek, haakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal. Dit is deze week

0: Radio Ideaal. Wat jij wil horen. Wat jij wil horen. Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar de jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoopend Everdingen en Afrit Geldermalsen is de vertraging 5 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en Heteren 5 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 20 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Venlo voor Nijmegen-Dukenburg een kwartier oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Harmonie Sint Radboud uit Silvolde nodigt iedereen uit voor een bijzonder concert op zaterdag 10 oktober in ons pakhuis in Silvolde. Tijdens deze avond maakt het publiek een reis rond de wereld, waarbij niet alleen de oren en ogen worden verwend, maar ook de smaakpapillen. Onder leiding van de muzikanten van zowel de drumband als het harmonieorkest van Sint Radboud worden bezoekers meegenomen naar verschillende werelddelen en culturen. Bij elke bestemming klinkt passende muziek en worden gasten verrast met een culinaire snack die aansluit bij de locatie waar de reis zich op dat moment bevindt. Een avond vol kijken, luisteren en proeven dus. De harmonie spreekt zelf van echt 3D-beleving. Het concert op 10 oktober begint om 8 uur en de entree bedraagt €5 per persoon. Geïnteresseerden wordt aangeraden tijdig kaarten te reserveren, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Aanmelden kan via info@radboudsilvolde.nl en betalen kan aan de kassa of op de avond zelf.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Oude IJsselstreek voldoet niet aan de spreidingswet. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie heeft de gemeente onder actief toezicht gesteld. Daarmee is het de derde gemeente in de Achterhoek die onder toezicht staat. De gemeenten Bronckhorst en Aalten werden eerder al onder toezicht gesteld. De maatregel is onderdeel van een interventieladder en betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over acties en termijnen. Zwaardere maatregelen, waarbij de minister zelf asielopvang kan realiseren, zijn tot nu toe nog nergens in Nederland toegepast. De gemeente Oude IJsselstreek heeft op dit moment geen asielopvangplekken, maar heeft wel plannen voor een asielzoekersdorp met maximaal 448 plaatsen dat mogelijk in 2028 of 2029 klaar kan zijn. Het is nog onduidelijk of de ondertoezichtstelling invloed heeft op deze plannen. Voor de restauratie van de Mariakerk en de toren in Didam is bijna 6 miljoen euro nodig. De actie Red de Diemse Toren moet inwoners en bedrijven stimuleren om financieel bij te dragen. De helft van het bedrag moet van het Rijk komen. Daarnaast worden de provincie Gelderland en gemeente Montferland betrokken. De monumentale toren is op sommige punten in een matige tot slechte staat. De initiatiefnemers willen het benodigde bedrag binnen 2 jaar inzamelen. Daarna kan een restauratie van ongeveer 1 jaar beginnen. De toren wordt door de initiatiefnemers gezien als een belangrijk icoon van Didam dat behouden moet blijven. Kegelclub Alle Negen uit Terborg bestaat dit jaar 100 jaar. De vereniging telt ongeveer 20 leden, van wie sommigen al meer dan 50 jaar kegelen. De wekelijkse dinsdagavond draait inmiddels vooral om gezelligheid, vriendschap en het samen zijn. Wedstrijden worden niet meer gespeeld, al hebben enkele leden in het verleden op hoog niveau meegedaan. Het jubileumjaar heeft een onzekere toekomst. De plek waar de kegelaars nu al jaren samenkomen dreigt te verdwijnen, vanwege plannen voor de bouw van appartementen en parkeerplaatsen. Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Een van de opties is om de banen te verplaatsen naar de kelder van de Rode Leeuw. De club kan voorlopig ook terecht in Doetinchem en Silvolde, maar de leden hopen het liefst in Terborg te kunnen blijven kegelen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securtech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securtechnederland.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen knooppunt Vught en Waardenburg, 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Utrecht-Papendorp en Beest, 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Maandenbroek en Afrit Oosterbeek, een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef een kwartier. De A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En 225 Rhenen richting Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 10 minuten. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen voor Westervoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
8: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
11: Mijn koeien drinken meer dan ik? Ha, dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
12: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
11: Ja.
12: En, werkt het?
11: De koeien zijn tevreden.
12: En jij?
11: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
13: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
14: Of dame?
13: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
15: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
16: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
17: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige NPO Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van een nieuwe fabriekshal. Omdat het zingen de mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christel Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jarige trakteert. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk, op dinsdag is het vrij druk op de weg. In de regio Gelderland staat 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Knopend Vught en Waardenburg een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest 20 minuten. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. De A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum, Grijshoort en Renkum een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Oss voor Ravenstein 20 minuten. Op de N225 Renen richting Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frites in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden langzaam wat korter. In Gelderland zaten nog 140 kilometer. De langste files op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en Waardenburg een half uur oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest 20 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoop het Bankhoef een kwartier. De A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. De N224 Veenendaal richting Arnhem voor de aansluiting met de A12 een kwartier. De N324 Os richting Nijmegen tusschen Velp en Neder-Arselt. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
10: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
11: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
12: Of zo.
13: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
10: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
14: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws, het weerbericht met onze weerman Gerrit Vossers en ook nog wat agendaberichten. En wat verder vanavond nog, jazzvereniging Doet Jazz 81 bestaat 45 jaar. En van Henk Visser en Peter van der Bremen hoor je hoe ze dat gaan vieren. En deze week wordt gecollecteerd voor de Brandwondenstichting. En in Ruurlo en Borculo staat dat in het teken van Serious Request van 3FM. En Geim Lebbink vertelt straks waarom dat is. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 6 oktober. De uitzending wordt vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. En de eerste plaat die Frank heeft klaargezet, dat is er eentje van Tiffany. En die heet I Think We're Alone Now.
0: Achterhoek Totaal.

0: I Think We're Alone Now hoorde je van Tiffany. 1981, dat was het oprichtingsjaar van Do Jazz 81. En dat betekent dat ze dit jaar 45 jaar bestaan. En daarom zijn hier Henk Visser en Peter van der Bremen. Goedenavond Henk, Peter en welkom.
1: Hallo.
2: Goedenavond.
0: Allereerst gefeliciteerd natuurlijk met het jubileum.
2: Dankjewel.
1: Dank je.
0: Ja, misschien kun je iets vertellen over Do Jazz 81. Hoe is het ontstaan voor mensen die het misschien niet kennen? Peter.
1: Ja, nou, Do Jazz is dus in 81 ontstaan, zoals het woord het al zegt. En het was eigenlijk de voortzetting van een traditie in Doetinchem. Doetinchem was eigenlijk ook al jarenlang een jazzstad met Davenport Jazz. Bij de oudere Doetinchemers zullen zich dat nog wel herinneren, bij zwembad Groenendaal. Dat stopte zo eind jaren 70 en toen is in 81... kwam Remy Ramakers op het idee om toch maar de jazz weer eens wat nieuw leven in te blazen. En toen heeft hij dus Do Jazz opgericht als Do Jazz Doetinchem, maar ook Doen. Dus het was ook in het begin vooral de muzikanten zelf, die jam sessies en zo deden we. Dus toen was Do Jazz geboren.
0: Ja.
1: En dat doen we dus nu al 45 jaar.
0: Ja.
1: Met veel plezier en met veel succes, mag ik wel zeggen.
0: Het gaat snel ook, hè? 45 jaar, want jullie hebben al heel veel gedaan.
1: Nou ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, ja. Ja.
0: Wat doen jullie zoal?
1: Nou, we hebben dus onze jazzmiddagen. Elke tweede zondag van de maand, dan hebben we een jazzmiddag. Tegenwoordig bij De Vos in Westendorp. Dus onze nieuwe locatie, omdat in Doetinchem konden we geen plek meer vinden eigenlijk. Dat was, we moesten de Kruisberg stopten.
0: Ja.
1: Is afgelopen. Dus we zijn in Westendorp terechtgekomen. En daar hebben we dus elke tweede zondag van de maand een jazzmiddag.
0: Ja, en dat doen jullie door de hele regio?
1: We zijn eigenlijk een beetje de jazzclub van onze regio.
0: Ja.
1: Ons motto was dit jaar ook het swingt in de regio.
2: Ja, het swingt in de regio, ja.
1: Dat is, ja.
0: En hoe komen jullie aan de bands, Henk?
2: De bands, we hebben een bestuurslid die speciaal met de bands bezig is. Die heeft al een aardige database opgebouwd en daar putt hij al jaren uit. Dus die gaat hier langs en dan overleggen we samen welke band we daarvoor gaan gebruiken. En het is ook een beetje budgetafhankelijk natuurlijk. Dus dat houden we nauwlettend in de gaten. En over het algemeen komen daar goede bands uit.
0: Ja, en is er veel belangstelling voor die middagen?
2: Dus best wel veel belangstelling voor, ja. Dus eigenlijk groeit het alleen nog maar. Dus in die zin zijn we zeer tevreden. Ook met de locatie die we nu hebben. Dus wat dat betreft willen we eigenlijk zo doorgaan. Alleen we willen graag een groter publiek bereiken. En dat betekent dus dat we ook wat jongeren willen benaderen. En dat doen we dan met het komende concert op zondag, aankomend zondag. En dan willen we graag jongeren hebben beneden de 60, zeg maar. En die kunnen dan voor een lage entree kunnen die daar aan deelnemen.
0: Ja, want dat is jullie feestje eigenlijk, hè? Aanstaande zondag.
2: Aanstaande zondag, ja.
0: Ja. Wat is dat voor een band die komt?
1: Nou, dat zijn de Royal Crockets. En dat is een band van jongeren inderdaad. Want de muziek die bij ons gedraaid of gespeeld wordt, dat is toch ook vooral de jazz, zeg maar, die ouderen herkennen, hè, van vroeger. Maar dit is een band die speelt dan ook een beetje de oude jazz, zeg maar. Dus dat zijn studenten van het Haagse Conservatorium. Studenten, ex-studenten. En het is een internationaal gezelschap. Er zit een Italiaan bij, er zit een Griek bij. En ook Nederlanders. En het is een fantastisch orkest. Het zijn echt geweldige muzikanten. Maar die spelen zeg maar onze muziek. Hè? Dus de muziek zoals wij die kennen van vroeger. En ook onze leden nog waarderen, zeg maar. Ja.
0: Ja, en die komen dan zondag optreden in Zaal de Vos in Westendorp. Hoe laat begint het?
1: Het begint om 2:30 tot 5:00.
0: Ja. En iedereen mag komen natuurlijk.
1: Iedereen mag komen, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, je vertelde eerder al dat jullie hebben al best wel bekende namen gehad, hè?
1: Jazeker, ja.
2: In het verleden, ja.
1: Ja, nou ja, dat was dus al bij Davenport hadden we, was al zo dat daar al grootheden van de jazz kwamen. Ook Amerikanen zelfs. Maar wij hebben bijvoorbeeld een samenwerking gehad met Schouwburg Amphion.
0: Mm-hmm.
1: En toen hadden we de zogenaamde Jazz Nights. En daar kwamen ook allerlei grootheden. We hebben de grote Toets Tielemans hebben we 2 keer gehad. Nou, de andere bekende bands als de Dutch Swing College Band is daar geweest. De Glenn Miller Band, Chris Barber Band.
0: Ja.
1: Dus dat waren hele gedenkwaardige avonden waren dat.
0: Ja. Hoe kom je daar aan? Want die worden natuurlijk ook, moeten ook gevraagd worden. Maar dat, hadden jullie je contacten zo voor of zo?
1: Nou ja, we hebben dus muzikanten, of laat ik zeggen leden bij ons bestuur, die ook altijd contacten wel met muzikanten hadden. Nou, wat Henk net vertelde, we hebben dus onze man van de band contacten. En die kent ook veel muzikanten.
0: Ja.
1: En wat leuk is dat hij ook altijd zelf met zijn vrouw naar festivals gaat. Dus hij ziet ook allerlei orkesten. En die denkt, goh, dat is ook leuk voor doe-jazz. Dus komen we een beetje aan de band, ja.
0: Dan is het contact ook gauw gelegd natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Nou, aanstaande zondag het grote feest. Hebben jullie nog plannen voor de toekomst? Gaan jullie nog weer 45 jaar of langer verder?
1: Nou, we hopen nog heel lang door te gaan natuurlijk, hè, als het ons gegeven is. Maar ja, wat we al zeggen, we hopen natuurlijk wel dat we nog leden houden. Want we zitten met een beetje ouder publiek. Dus we hebben wel jongere mensen nodig om het nog lang te laten voortduren. Want
0: ja,
1: als dat niet gebeurt, dan...
0: Nou, misschien bij deze een oproep.
1: Nou ja,
2: zeker.
1: Wie wil komen, graag. Dus, en inderdaad, we hebben een speciaal tarief. €5
0: mm-hmm.
1: voor leden, of voor mensen voor onder jongeren, de 60 jaar. Ja. Voor jongeren, ja.
0: Ja. Maar Henkje, jullie hebben nog mensen nodig. Wat voor mensen zou dat kunnen zijn?
2: Mensen die we nodig hebben, ja, dat zijn mensen voor die techniek, zeg maar, die de verlichting verzorgen, mensen die public relations, secretariaat, allemaal dat soort mensen kunnen we wel gebruiken.
0: Ja.
2: Dus het clubje is erg klein geworden, dus als daar mensen voor interesse voor hebben, dan laat maar komen. Ja.
0: Ja, jullie hebben een hele mooie website, hè? doejazz81.nl,
2: ja.
0: Daar
2: ja.
0: staat van alles op ja. en daar kunnen mensen ook in contact Zeker. Met jullie komen.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Nou goed, aanstaande zondag is groot feest.
2: Ja.
0: In de zaal De Vos in Westendorp. Iedereen mag komen. En nou ja, hopelijk komen er wat. Misschien komen daar ook al wat contacten uit voor mensen die wat voor jullie zouden willen doen.
2: Wie weet. Zou mooi zijn. Ja.
0: Zou heel mooi zijn.
2: Ja.
0: Goed, Henk en Peter, dank jullie wel voor de komst hier naartoe. En heel veel plezier.
2: Ja, graag gedaan.
1: Tot ziens.
3: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tijdens de Kinderboekenweek kunnen kinderen bij de BIEB op verschillende manieren met verhalen aan de slag. Van theaterlezen met kinderboekenschrijver Lizzie van Pelt tot een korte film kijken en zelf leren vloggen met de Kinderfilmacademie. Kinderboekenschrijver Lizzie van Pelt geeft tijdens de Kinderboekenweek de workshop Theaterlezen. Kinderen ontdekken hoe ze met hun stem, intonatie en expressie een verhaal tot leven brengen. Ze geven personages een eigen stem, leren spanning opbouwen en gaan zelf aan de slag met hun verbeelding. De workshop sluit af met een optreden in de spotlights. De workshops zijn op vrijdag 9 oktober in Bibliotheek Warnsveld en in de Bibliotheek Zutphen van 4:15 tot 5:45 en in de Bibliotheek Warnsveld van 3:00 tot 4:00. En aanmelden kan via de website bijdebiep.nl.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonderen. Een landbouwvoertuig is dinsdagmiddag van de weg geraakt tussen Velswijk en Zelhem. De bestuurder was onderweg in de richting van Zelhem toen hij merkte dat hij een lekke voorband had. Hierdoor schoot de band van de velg af, verloor de bestuurder de controle over de grote landbouwmachine en raakte het voertuig van de weg. Bij het ongeluk raakte niemand gewond en waren ook geen andere voertuigen betrokken. Er moest wel een kraan ter plaatse komen om het voertuig op te tillen zodat er een nieuwe band op kon worden gelegd. De 50 jaar oude sporthal in Bredenbroek is in slechte staat. Het dak moet worden vervangen en de cv-ketel is al 30 jaar oud. Zonder financiële hulp is het onzeker of de sporthal open kan blijven. De gemeente heeft een subsidieaanvraag afgewezen, terwijl andere dorpen zoals Mechelen en Etten wel subsidie krijgen. Dit leidt tot teleurstelling bij het bestuur. De sporthal wordt wekelijks gebruikt door ongeveer 150 mensen. Sluiting zou volgens gebruikers betekenen dat Bredenbroek een belangrijke sport- en ontmoetingsplek verliest. Het bestuur vraagt de gemeente om opnieuw naar de situatie te kijken en vraagt om een startbijdrage van €500.000. Daarnaast wordt gekeken naar fondsen, subsidies en crowdfunding. Een bestuurder van een scootmobiel is dinsdagmiddag rond 4 uur gevallen op de Terborgseweg tussen Etten en Zaandam. De man kwam vanuit de Dr. Hoegenstraat in Azewijn en wilde de provinciale weg oversteken. Vermoedelijk verloor de man de controle over zijn scootmobiel toen hij remde voor een auto. De bestuurder van de scootmobiel is door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. De weg is tijdelijk afgesloten geweest. Jespe Winters uit Gaanderen is op jonge leeftijd uitgegroeid tot een succesvolle wedstrijdvisser. Hij begon als kind met vissen met zijn vader en kreeg rond zijn 11e een hengel van zijn oom. Begin september werd hij Nederlands kampioen dobbervissen onder de 20 jaar in Giethoorn. Tijdens de finale behaalde hij de eerste en de tweede plaats. Volgens zijn oom heeft Jespe Winters vooral talent om zich aan te passen aan verschillende omstandigheden. Jespe wil zich de komende jaren verder ontwikkelen en zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Ook droomt hij ervan om in de toekomst aan wedstrijden in het buitenland mee te doen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag was er meer bewolking dan de afgelopen dagen, maar verder was het nog wel aangenaam. Toen er in de middag de zon er steeds vaker bij kwam, werd het nog 21 graden. Er was weinig wind uit de meeste zuidwestelijke richtingen. Vanavond en komende nacht hebben we wat meer opklaringen. Er zijn ook nog wel wat wolkenvelden. Het koelt af naar 9 graden. Hier en daar wordt het wat nevelig. En morgen begint dan wel grijs, maar geleidelijk komt de zon erbij. En dan hebben we weer meer zon dan vandaag. Ook in de middag zijn er nog zonnige perioden bij 22 tot 23 graden. Laat op de middag neemt vanuit het westen de bewolking wel wat toe. Maar het blijft overdag nog droog. In de avond dan volgt er vanuit het westen wel regen. En ook in de nacht na de donderdag kan het soms stevig doorregenen. Temperaturen liggen dan rond de 9 tot 10 graden. Donderdag hebben we ook te maken met buien. Tussendoor af en toe wat zon. En een wind die aangetrokken is naar matig uit noordwestelijke richtingen. Daarbij komt de temperatuur niet verder dan 14 tot 15 graden. Vrijdag en in het weekend hebben we ook nog te maken met geregelde buien en temperaturen van een graad of 16. Tussendoor wel wat zon, maar de temperatuur zal 's nachts nog dalen naar een graad of 9 tot 10. Na het weekend lijkt het weer wat droger te gaan worden en temperaturen weer wat gaan stijgen.
0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.

0: De Shirts hoorde je met Tell Me Your Plans. Je luistert naar Achterhoek Totaal. Tot en met 10 oktober wordt in Ruurlo en Borculo gecollecteerd voor de Nederlandse Brandwondenstichting. En dit jaar krijgt deze collecte een extra bijzonder tintje. En wij hebben daarover aan de telefoon Geim Lebbink. Goedenavond, Geim.
1: Goedenavond, luisteraars.
0: Ja.
1: Ja, goedenavond, Yvonne.
0: Ja. Ja, misschien eerst even iets over de Brandwondenstichting. Wat doet die precies?
1: Nou, het is eigenlijk zo. Eigenlijk geen brandwonden, geen littekens. Dat is eigenlijk het motto van de collecteweek van de Nederlandse Brandwondenstichting. En dat is altijd meestal de tweede week van oktober van dit jaar, dus van 4 tot en met 10 oktober. En dan gaan de vrijwilligers huis in huis om te collecteren, om geld te verzamelen. En je kunt ook kiezen om via WhatsApp, via online te collecteren. En daar gaan we altijd met vrijwilligers aan de slag mee. En wat betreft dit jaar is het nieuw dat wij een samenwerking gezocht hebben met de afdeling Ruurlo. Normaal doen we altijd uit Borculo in de gemeente Berkeland. Maar dit jaar is het nieuw dat we samen met Ruurlo samen sterk staan. Voornamelijk om meteen maar meteen de deur in huis te vallen, is eigenlijk voor de 3FM Serie Request.
0: Ja.
1: Eigenlijk straks in Arnhem in het Glazen Huis.
0: Ja, en waarom deze actie?
1: Nou, dat is eigenlijk zo besloten door de Nederlandse Brandwondenstichting om te kijken met scholen, sportclubs, collega's, vrienden, buren, om te kijken, goh, zijn er leuke acties, zijn er leuke geld verzamelen acties om straks naar het Glazen Huis daar te brengen eigenlijk. En dat, ja, de opbrengst is eigenlijk dat het dan gestart wordt eigenlijk.
0: Ja,
1: door Nederland Brandwondenstichting.
0: Nou, jullie gaan er dan zelf ook naartoe?
1: Dat moeten we nog even bekijken. Dat hebben we nog niet over gehad.
0: Ja,
1: maar we zijn druk bezig met elkaar. We hebben in ieder geval in Borculo hebben we sowieso alle basisscholen gevraagd om misschien wat te gaan doen. En dus we zijn wel aan het lobbyen en gaan vragen, ja, willen jullie daar aandacht aan besteden om toch zoveel geld te mogen te halen? Want het zou toch mooi zijn dat ik een kind geen brandwond hebben eigenlijk.
0: Ja,
1: gewone mensen, volwassenen.
0: Ja, voor
1: zeg
0: niemand
1: maar
0: eigenlijk, hè? Want het is, brandwonden
1: ja,
0: zijn natuurlijk
1: voor ieder mens eigenlijk, ja, geen brandwond eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat daar waar het dan kan gedaan worden.
0: Ja, wat wordt er met de opbrengsten van de collecte gedaan, weet je dat ook?
1: Dat wordt dan weer ingestopt om bij de ziekenhuizen en bij de brandwondencentrum in Beverwijk, volgens mij uit mijn hoofd,
0: ja,
1: dat daar weer wat nieuwe dingen aangeschaft wordt.
0: Ja, en de collecte is deze week, hè? Is er al veel opgehaald, wat je weet?
1: We zijn druk bezig met elkaar.
0: Ja. Dus, en dat lukt allemaal wel?
1: Zeker. Ieder probeert zijn bijdrage te doen. En we zeggen altijd met elkaar, ieder euro telt in.
0: Ja, en mochten mensen nou toch een donatie willen doen, hè, maar ze komen geen collectant tegen of wat dan ook, kunnen ze dan op een andere manier doneren?
1: Ja, zeker. Dat kan bij een collectant op een collectepagina. En
0: ja,
1: ik durf het niet 100% te zeggen, maar volgens mij hebben jullie ook een link daar naartoe gezet in ons persbericht, dacht ik.
0: Ja, nou, en anders kunnen mensen altijd eventjes kijken op de website van de Brandwondenstichting. Daar staat ook van alles op.
1: Ja.
0: En op die manier kan je ook een donatie
1: ja,
0: doen.
1: Ja, ja, klopt inderdaad. Ja.
0: Ja.
1: En zo proberen we eigenlijk met elkaar, met alle vrijwilligers, zoveel geld bij elkaar te verzamelen eigenlijk.
0: Ja, voor het goede doel, hè, want dat is het belangrijkste uiteindelijk. Ja.
1: Klopt, goed,
0: nou,
1: inderdaad.
0: Ja, nou, deze week is dat in ieder geval tot en met 10 oktober in Ruurlo en in Borculo, maar niet alleen daar. Hè. Het is natuurlijk een landelijke
1: collectie. Heel Nederland gaat collecteren. Ja,
0: ja, en voor jullie staat het in ieder geval in het teken van Serious Request, het glazenhuis van 3FM.
1: Klopt.
0: Ja, als mensen meer willen weten, dan kunnen ze natuurlijk ook even op die website kijken. Daar is alles informatie te vinden.
1: Ja. Zowel bij jullie als op de Nederlandse Brandwondenstichting.nl kunnen ze kijken. En ook op de sociale media, Facebook, is er ook een Facebookpagina.
0: Ja.
1: Nederlandse Brandwondenstichting. En daar staat ook alle informatie op.
0: Ja, nou, dan kunnen mensen in ieder geval daar kijken. Nou, even iets heel anders. Jij wilde ook nog even iets vertellen.
1: .nl kunnen ze kijken. En ook op de sociale media, Facebook, is er ook een Facebookpagina.
0: Ja.
1: Nederlandse Brandwondenstichting. En daar staat ook alle informatie op.
0: Ja, nou, dan kunnen mensen in ieder geval daar kijken. Nou, even iets heel anders. Jij wilde ook nog even iets vertellen over de regenboogvlag, hè, die jullie willen gaan ophangen. Waarom willen jullie dat gaan doen?

0: Bijvoorbeeld bij je huis gaat hij ophangen of bedenk iets anders om te laten zien. Je hoort erbij, want iedereen telt in Nederland. Iedereen mag te zijn hoe je bent en hoe je eruit ziet.
1: Ja, dus eigenlijk bij
0: dat
1: deze
0: we
1: gewoon...
0: graag als oproep geven.
1: Ja, gewoon een oproep aan iedereen om de regenboogvlag te laten zien of op te hangen of wat dan ook. Goed.
0: Zeker.
1: Goed gaan.
0: En op onze website achter Pride staan voor dit weekend, coming out day weekend, staan de activiteiten, mochten mensen geïnteresseerd zijn.
1: Nou, dat is dan bij deze ook gezegd. Goed, Gaim, dank je wel voor je oproep en veel succes met de collecte en met de regenboogvlag.
0: En jullie bedankt voor de aandacht.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse micropooling organisatie op zaterdag 10 oktober het officiële Europees kampioenschap micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In Manege de Heksenlaag zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en Nederland zullen gedurende de hele dag tegen elkaar strijden in 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. De manege is om 9:30 open voor publiek, maar de daadwerkelijke EK-strijd begint om 22:00 en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Wat gebeurt er met de liefde als de dood niet het einde is? Schrijver en programmamaker Bas Steeman gaat op zondag 11 oktober in de Remonstrantse Kerk in Lochem in gesprek over liefde, verlangen, tijd en bewustzijn. Aanleiding is zijn nieuwe boek Onze Dagen Komen Nog, waarin verschillende lijnen uit zijn eerdere werk samenkomen. Bas Steeman kwam in 2018 met het veelbesproken boek Morgen een Liefde, een persoonlijk en spiritueel verhaal dat ook na jaren na verschijning lezers blijft bezighouden. In Onze Dagen Komen Nog verkent Bas Steeman opnieuw de rijkwijde van de liefde. Tijdens de bijeenkomst vertelt hij over de vragen die hem bezighouden. De middag begint om 3:30 en na afloop is er gelegenheid om na te praten.

La Isla Bonita van Madonna was dat. En dat was meteen de laatste plaat van deze uitzending van Achterhoek Totaal van 6 oktober. Wat hadden we vanavond allemaal? De jazzvereniging Doe Jazz 81 bestaat 45 jaar. En Henk Visser en Peter van der Bremen die waren hier. En die hebben verteld hoe ze dat gaan vieren. Dat gaat aanstaande zondag gebeuren. En deze week wordt er gecollecteerd voor de Brandwondenstichting. En in Ruurlo en Borculo staat dat in het teken van Serious Request van 3FM. En Geim Lebbing heeft verteld waarom dat is. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden, dan kun je dat laten weten via de mail redactie@radioideaal.nl. Daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Straks na 7 uur dan kun je weer op avontuur gaan met Frank Rutte tijdens zijn programma Avontuur. En daarna is er ook nog de muziekparade met Ronald Salmink. En onze website radioideaal.nl die is dag en nacht paraat en daar kun je altijd terecht. Dit programma werd vandaag gemaakt door Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
5: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
4: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag, buurvrouw.
7: Hey, buurman.
6: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
7: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

0: met Frank Rutte.
1: Twee hoorde je met 50 Ways to Say Goodbye. En 50 Ways to Say Goodbye, die zeg ik tegen de zangeres. De Canadese zangeres Sass Jordan. Ze overleed afgelopen vrijdag op 63-jarige leeftijd. En je hoorde ze zojuist met Make You a Believer. Goedenavond, het is dinsdagavond, dus tijd voor avontuur op Radio Ideaal. Elke dinsdagavond tussen 7 en 8 uur. Op de gezelligste van de Achterhoek. Een uurtje fijne muziek. Van alle soorten. Disco, rock, rock'n'roll. Alles kom je tegen eigenlijk wel. De rode klok van 19:30. De album van de week. En vrij vertaald is dat een beetje een slecht gezelschap. Het album komt overigens uit 1974. En welke het is, wat het is, wie het zijn. Nog heel eventjes geduld. Ik had het juist al over rock'n'roll. Dat hoor je zo meteen van de Streekers voorbij komen. Maar eerst deze van de Sandy Coast. Pas een beetje bij het weer, vind ik wel. Dit is de Summer Train.

0: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
1: Ja, de album van de week. In 1974 maakte de rockwereld kennis met een nieuwe supergroep. En dan heb ik het natuurlijk over Bad Company. De band werd gevormd door muzikanten die hun sporen al hadden verdiend bij grote namen als The Free, Motte Hoople en King Crimson. Met zanger Paul Rodgers, gitarist Mick Wells, bassist Boz Burrell en drummer Simon Kirk beschikte de groep vanaf het begin over een indrukwekkende bezetting. Het viertal tekende bij Swan Song Records en dat is het legendarische label van Led Zeppelin. Op 24 mei 1974 verscheen hun gelijknamige debuutalbum Bad Company en vanaf de eerste tonen van hun openingssong Can't Get Enough was duidelijk dat deze band iets bijzonders in handen had. Het album combineerde de kracht van hard rock met soul en blues invloeden, maar vooral Paul Rodgers bekend om stond. Naast de hit Can't Get Enough bevat de plaat nog meer klassiekers zoals Ready for Love en het indrukwekkende titel Bad Company. Ook als sfeervolle afsluiter Siegel laat horen hoe veelzijdig de band was. En die combinatie van stevige rock, sterke melodieën en uitstekend songschrijverschap, moet ik zeggen, maakte het album tot een van de meest geslaagde debuten van de jaren 70. Het succes liet dan ook niet lang op zich wachten. Het album bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard 200 en klom in Groot-Brittannië naar nummer 3. In de Verenigde Staten werd het uiteindelijk zelfs 5 maal platina onderscheiden. En opmerkelijk genoeg wist het album in Nederland geen grote hitlijst impact te maken. Maar internationaal groeide Bad Company uit tot een van de succesvolste rockdebuten van zijn tijd. En meer dan 50 jaar later wordt het nog altijd beschouwd als een klassieker binnen de bluesrock en hardrock. En klinkt het album verrassend fris en tijdloos. En het legendarische debuutalbum gaan we natuurlijk luisteren. Can't Get Enough hoor je zometeen, maar eerst een gelijknamige nummer. Dit is Bad Company.

van Bad Company, de album van de week. Van een gelijknamige album uit 1974, Can't Get Enough dus. En daarvoor had je Bad Company, de titeltrack dus. Het is nog een kleine 4,5 uur wachten. En dan is het zover. Dan is er

Sam Fender met People Watching. En daarvoor de Lola Jong met Messi. Verschillende kleuren blauw. Joe Bonamassa. Different Shades of Blue. Op Radio Young.

Different Shades of Blue. De voorlaatste plaat van deze avond weer. Dit was Joe Bonamassa. En bij de volgende plaat van Bananarama moet ik eigenlijk de titel een beetje aanpassen. Want het is niet Robert De Niro is waiting. Maar Ronald Zalmik is waiting. Hij is na 8 uur te luisteren hier met zijn muziekparade. Ik wens je een hele fijne avond nog. En veel plezier zometeen met Ronald.

Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: mijn stal.
1: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
5: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
4: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Deze aflevering Muziekparade op de dinsdag 6 oktober gaan we terug naar de jaren 60. Boudewijn de Groot, die herkennen we met z'n allen. Ik ben ik. Goedenavond en welkom bij de Muziekparade. Elke dinsdagavond tussen 8 en 10 uur via de zenders van Ideaal.

laatste tijd een beetje rustig rondom Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Een nummer uit 2020 alweer, bij allebei en dan in het dialect natuurlijk. ZZ Top daarvoor en ook Peter Koelewijn kwam voorbij. Mij, oh mij.

Fleetwood Mac hebben een aantal mooie albums gemaakt. En dit is er zeker eentje. Tango in the Night. En we draaien nummertje 10 van Tango in the Night. Isn't it midnight? Ik zal u meteen uit de droom helpen. Het is 6:08. En deze dinsdagavond 6 oktober. We draaiden Marillion nog voor Fleetwood Mac. Cover My Eyes en Blackbird kwam voorbij. Het hele mooie Lean On Me. En nu Hans de Boy.

Nou, tweemaal ouderwets boerenrock, zullen we maar zeggen. Je hoort de Droonegels, hier lokaal bandje uit Zelm en omstreken. Ouderwets boerenrock, AC/DC daarvoor ook nog. You Shook Me All Night Long. En Hans de Boy, onze Belgische vriend. Je hoort het verhaal over Annabel, die iedereen kan meezingen natuurlijk.

mooi stemgeluid van Stef Bos. Is dit nu later. We gaan op naar het nieuws met reclame daaromheen. Ik ga nog even vertellen wat we gedraaid hebben. Amy McDonald kwam voor Stef Bos voorbij. Je hoorde This Is The Life en de Bee Gees, de man in de strakke spijkerbroeken. Spirits Having Flown, die hoor je niet dagelijks op de nationale radio. Nou, we hebben weer gedraaid in de muziekparade op Ideaal. Straks deel 2 na 9. En we beginnen straks met Killing Joke. Dan weet je er vast. Zet radio maar vast wat harder.

0: schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Bokasavac.
6: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
5: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

tot nu toe nog gewoon een studionummer. De 3J's, je hoort het verhaal over Tessel. En van mij mogen ze hem gelijk als single maken. Dan gaan we hem nog veel vaker horen. Wat een mooi nummer. Goedenavond, welkom bij het tweede deel Muziekparade voor deze dinsdag 6 oktober alweer. En het is nog steeds een beetje zomer, vandaar zomerse muziek. We begonnen dit deel met Killing Joke. Ik had u al een beetje gewaarschuwd. Love Like Blood aan het begin. Direct gevolgd door Judith. Een mooi nummer. Jouw ogen. Straks nog meer Nederlandstalige muziek. Nu eerst Casey en Essential.

terug naar 1981. Keith Marshall, je hoorde Only Crying. Een plaatje over de afgelopen zomer natuurlijk. Het is weer voorbij, die mooie zomer. En niet Gerard Cox, maar Tol. Alias Gerard Cox. En het heerlijke zomerse plaatje van Casey and the Sunshine Band. Come to my island, draaiden we allemaal hier in de muziekparade.

Weer een mooi rijtje gehad aan het einde van deze muziekparade. Het is de stem van Paul Garrick, Don't Shed a Tear. Harte 10 draaiden we daarvoor, Ik Wil Je Niet Kwijt. En ook de mannen van Bluff die draaiden we nog. Hart tegen Hart. Single van Bluff uit een aantal jaartjes geleden. Nou, het laatste die schuiven we erin. En ik wens u allemaal een fijne voortzetting bij Radio Ideaal met het programma Bullrock. Volgende week zijn we er weer om 8 uur precies. Dinsdag.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.

0: Morgen stond even speklappen in de mond.
1: Ja. Ja, en het is weer dinsdagavond en we mogen weer, jongens. Het is weer boelrocktijd. Even tussen al die polkaatjes en al die country deuntjes door mogen wij een uurtje rock'n'roll draaien. En wie zijn wij? Aan mijn rechterhand, de man achter de schuifjes, zoals alleen hij dat kan. Meneer Christian Slot.
2: Hey, goedenavond allemaal. Ja, dankjewel André. Ja, en ik zat even te kijken. We hebben hem weer in de studio.
1: Ja.
2: Die is zo ontzettend lang weg geweest. We hebben hem laatst zien wegfietsen. Wanneer was dat? Maanden geleden.
1: Vorig jaar?
2: Ja. Ja. Dat is echt maanden geleden. Dus echt bijna een jaar geleden. En hij is weer teruggefietst. Hé, hey, goedenavond Erik.
3: Hi.
1: Ja, we moesten elkaar even voorstellen, maar het is allemaal goed.
3: Oh ja, dat hebben we laatst ook gedaan. Ik ben kermis en wanneer nog
1: meer? Ja, goed. We zijn met een hele grote meute vandaag. Zo groot dat de rest zit achter de bar. Aan een goudgeel rakkertje. En wij maken even een uurtje radio. En we begonnen met een dame, zoals we altijd met een dame beginnen. Danielle Nicole, Save Me. En het volgende liedje. Trouwens, moet ik even zeggen, dat komt uit een bepaald jaar. En het volgende liedje wat we gaan draaien is When the Curtains Fall van Greta Van Vliet. Komt uit hetzelfde jaar.
3: Is dat geen dame?
1: Nee.
3: Greta?
1: Nee, Greta is een jongen. Maar als je hem hoort, dan ga je twijfelen. Maar dan
2: ja, dat klopt, ja.
1: En als je weet welk jaar dat is, mag je een mailtje sturen naar...
2: info@boerik.nl of via de website, contactenformulier. En dan komt het ook bij ons terecht. Uiteraard, we willen heel graag een brief of een ansichtkaart. Ja,
1: een briefkaart.
2: Briefkaart. En dan mag je sturen naar Deventerweg 67...
1: F, ja.
2: En dan zal onze lieftallige Ronnie Degen zal hem netjes aan het prikbak hangen. En dan wordt hij dus... En het goede antwoord gaan we wat verloten, hè? T-shirtje weer.
1: Gaan we t-shirtjes verloten. Ja. We zijn in alle maten. Zet even je maat erbij.
2: Ja.
1: Dan is het voor ons wat makkelijker. Anders krijg je een tent terwijl je een muts wil hebben.
3: Hebben we nog t-shirtjes?
1: Zat.
3: Ik denk, ik ben een paar maanden niet geweest. Alles is op.
1: Nee, goed. Iedere keer als we eentje uitdelen, wordt er eentje bijbesteld. Dus zo werkt
3: het. Goed geregeld.
1: Goed. En door, zoals ik zei. Greta Van Vliet van, volgens mij, uit Australië, nee?
3: Ja.
2: Dat is
3: ja.
2: Goed.
1: Ah, ja. Ja. Ik hoor trouwens niks. Hij loopt wel. Maar,
3: ik heb ze gezien.
2: In Australië?
3: Nee, ze mogen het land uit.
1: Oh, daar is hij. Ik wil zeggen, ik hoor niet wat.
2: Maar. Ja, ik kan hem wel, maar ik kan hem zachtjes.
1: Nou, we gaan luisteren. Greta Van Vliet.

0: Hessel. En jullie luisteren naar Bullrock Radio, de slechtste radiomakers aller tijden.
1: Waar heeft die Hessel een mensenkennis, hè?
2: Ja, hij kende ons. En ja, dat klopt ook. Hij werd gewoon op blote oog heeft hij ons herkend. Hè?
1: Ja. Dus, ja. Hij doorziet mensen. Goed, het volgende. We kregen de boerak.nl. Is dat ons mailadres?
2: Info. Info@boerak.nl.
1: Kregen we een mailtje van meneer Frank. Allemaal kleine letters. FR. En dan hoofdletter E-N-K. Dat is een zanger-gitarist, moet ik zeggen. En die deed een mailtje naar Bullrock dat hij een single uit had. En dat hij wat weinig airplay kreeg. En dat hij gehoord had dat Bullrock een van de weinige stations is waar recht toe recht aan rock and roll nog gewaardeerd wordt. Nou, als dat geschreven wordt. Gerrit Jan die weer antwoordde hem. Ik speel het door naar de DJ's en wie weet komt er wel wat van. Ik denk, maar even krijgen we vaker van zulke soort verzoeken. Dus ik denk, er moet een item van maken. En, iets wat op doorbreken staat of graag door wil breken, iets in die hoek. Dus ik heb nog niks bedacht. Ik heb alleen Breakthrough van Queen op de achtergrond nu. Dus misschien na de uitzending moet even over brainstormen. Dat we daar iets van een jingletje van maken, iets in die hoek. Maar goed, het liedje waar Frank over had is I Need an Overload of Rock'n'Roll. Dat is een oud liedje, vertelt hij zelf. Van, in het begin van de jaren 80 had hij een band Overload en daar had hij dat al geschreven. En hij zegt, het is eigenlijk veel te mooi om te laten liggen. Dus hij had hem uitgebracht. En, hij was in Canada, Amerika, overal werd wel iets gedraaid, zeg maar niet echt doorgebroken. Dus ja, dan gaan we naar de Bullrock toch doen. Wie zijn wij? Dus hierbij Frank met I Need an Overload of Rock'n'Roll.

0: Nou Frank, bij deze. Ik denk dat het een zaadje geplant is. En de grote stations zullen het vanaf hier wel over gaan nemen. We zien je volgend jaar in de Ziggo.
1: Ja, hebben we van commissie afgesproken?
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik ben commercieel als niks.
2: Nee, dat doen we ook niet. Dat doen we ook niks aan. We doen uit liefde voor de rockmuziek. Zo zijn we ook. Hè? Dus, misschien kunnen we een kaartje vragen aan de Ziggo Dome. Nou, gratis dan van hem. Dat kun je altijd nog eens als commissie. Als het toch in de Ziggo Dome staat, dan...
0: VIP lounge.
2: Ja, maar liefst natuurlijk wel dicht in de buurt. Met de fiets. Misschien David of zo. Of...
1: Alleen André, toch?
2: Nee.
0: Nee, dat kan mezelf.
1: Oh.
0: Ja. Met aanhang. 22. En een chauffeur, 23.
2: 23 en drank.
0: John Fogerty.
1: Die is wel bekend.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan gaat er met een liedje, de Rock and Roll Over the World. Bekend geworden door Status Quo, maar geschreven door CCR dus.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: Ja, en zo is het, Christian. En heb je weer een speciaal artiest voor de hele maand? Of hoe ga je weer
2: doen? Ik heb wel... Ik heb wel...
1: Ben je emotioneel van?
2: Ja, nee, ik ben verkouden.
1: Oh.
2: Ja, dat, ik heb last van de keel. Maar ik heb... Bob Seger maandje ga ik ervan maken.
1: Oh.
2: Maar ik heb zo last van de keel. Ik laat even AI wat in praten. Ik heb gewoon... Ja, kijken of dat werkt. Oh, hij zegt afspelen.
3: Bob Seger is een iconische Amerikaanse rockmuzikant en singer-songwriter die vooral in de jaren 70 en 80 gigantische successen vierde met zijn Silver Bullet Band. Net als Greta van Fleet komt hij uit de staat Michigan. Zijn muziek valt onder de heartland rock, rauwe, melodieuze rock'n'roll met poëtische teksten over het leven van de Amerikaanse arbeidersklasse. Het nummer Main Street, afkomstig van het doorbraakalbum Night Moves uit 1976... is een melancholische, semi-autobiografische ballad die bekend staat om zijn herkenbare, dromerige gitaarintro. Het nummer gaat in de kern over jeugdige verlangens, nostalgie en het ontwaken van een tiener.
1: Ja. Nou, dan zijn wij slechte DJ's.
2: Het kan dus echt slechter, hè?
1: Maar,
2: zit die dingen trouwens aan? Hè? Is dit aan, hoor? Ja, ja.
4: Nou, dit slaat echt alles.
2: Weet je wat? Druk knoppen.
1: We gaan draaien. Ik weet niet wat die man aan me verteld heeft, maar we gaan luisteren naar de Bob Seger en de Silver Bullet Band met Main Street.

0: Liedjes is Bruce Springsteen les.
1: In het kader van het grote Boerrock Festival op de eerste zaterdag van november aanstaande hebben wij als slechtste DJ's ooit nu weer wat nieuws bedacht. We gaan bellen met de zanger van de Bruce Brothers.
2: Ja, ik ben Norbert Vrijns, de zanger van Bruce Brothers. Ik speel ook gitaar, mondharmonica. Wij komen uit het zuiden van het land. Hè, dus,
1: daar hoor je niks van. Even, wat was er eerst? De band of de liefde voor Bruce Springsteen?
2: Ja, de liefde voor Bruce Springsteen. Ik weet, in het zuiden vieren wij carnaval. Hè? 81, na de carnaval, ik was 15. En toen had ik net genoeg geld over van de carnaval om een dubbelalbum te kopen. Ik ga naar mijn platenzaak toe. Ik zeg, ik wil een dubbelalbum. En hij zegt, ja, welk? Ik zeg, ja, gewoon een dubbelalbum. En toen had hij voor Fleetwood Mac kunnen kiezen. Maar hij kende mij een beetje. En toen deed hij, raad maar welke.
1: ik denk dat het de River was.
2: Ja, en hij zet, wat is het, kant 2, nummer 1, Hungry Heart op. En halverwege zei ik van, ja, zet maar af, dit is hem. Ja, sindsdien ben ik echt hardcore fan. 102 concerten van Bruce geweest.
1: 102?
2: 102,
1: En dan loop je me een aantal voor, moet ik zeggen. Ik denk dat ik bij 10 ongeveer stap inmiddels. Heb je wel eens ontmoet?
2: Ja.
1: Oh.
2: Toen een drankje geven. Toen ik s'morgens wegging, ik denk, je moet iets doen. Dat als je dat een tweede keer, dan doe je dat weer. En dan weet hij misschien ook wie je bent. Hè? Zijn vrouw had nogal haast, maar hij nam heel gewoon netjes lekker de tijd.
1: Oké. En de hele band Springsteen Minder, of is er allemaal meer om muziek? Zeg maar?
2: Nee, er zijn een paar mensen die de pianist, die wat er van het begin bij is, ja, die is helemaal doorgeslaan. Want die zoekt alles uit en
1: het is wel lekker als hoe iemand achter je hebt, denk ik, of nee? Hebben jullie veel optredens?
2: Omdat wij met 11, 12 man zijn, hebben wij gezegd niet meer dan 10 per jaar.
1: Maar als je dan 8 keer in het jaar, is het dan door heel Nederland of zit je vooral in het zuiden?
2: Ja, door heel Nederland, België ook. Dus dit jaar zijn we wat meer gaan doen waar we iets langer konden spelen.
1: Maar wat kunnen de bezoekers van Boerrock op 7 november verwachten?
2: We kunnen alle kanten op. Ik weet niet of je Jungleland kent, ja, bijvoorbeeld, of Rosalita of zoiets. Ja.
1: Gerrit-Jan de Bentjesman staat naast mij, hij steekt 2 vingers in de lucht, dus volgens mij spelen jullie 2 uur.
2: 2 uur? Nou ja, kijk, dan kunnen we alles kwijt.
1: En jullie zijn ook redelijk actief op YouTube en Spotify. En ja, op de Spotify staat Born to Run, toch?
2: Staat Born to Run, ja.
1: Nou, mag ik je bedanken, Norbert? En wij gaan luisteren, zoals gezegd, naar Born to Run van de net gesproken Bruce Brothers. En ik heb hem zelf niet gehoord, dus het is één grote verrassing.

0: Met angst en beven luisteren we nu naar liedje 7.
1: Ja, en Ramona is aangeschoven.
2: Ja, hallo.
1: Oh, je moet even van. Ik hoor Ramona niet.
2: Hoor je mij niet?
1: Oh, nu wel.
2: Nu wel, oké. Okay. Nou, goedenavond.
1: Goedenavond, hoe is het?
2: Ja, goed, prima.
1: Ja, zat je aan de bar?
2: Ik zat aan de bar. Is even mee te luisteren inderdaad, ja.
1: En, wat vond je van het super allereerste interview van Boerok Radio?
2: Fantastisch, toch? Dat belooft wat, toch?
3: Kort maar krachtig, hè?
1: Ja, die man is... Je moet er de echte woorden uit trekken, hè?
2: Nou, zo, spraakwater. Dat zal een karameldrankje wel zijn, of zo.
1: Ja, ik weet niet goed wat hij bedoelt, maar we moeten een keer naar Brabant om karameldrankjes te spreken.
3: Ja, ik vraag het maar af.
1: Net zoals Bruce.
3: Laat hem maar hier komen.
1: Maar wat heb je meegenomen,
2: nou,
1: Ramons?
2: Ik heb eigenlijk een liedje meegenomen, ook een beetje voor mijn zoon. Die is een hele grote Nirvana-fan.
1: En die staat naast je.
2: Die staat natuurlijk ook naast mij. Ja, dus die is er erg aan het opletten of ik het allemaal wel goed zeg. Nee, hij... afgelopen weekend zijn wij in Metropool geweest in Hengelo. Was eigenlijk een soort goedmakertje, want hij op de Zwarte Cross heeft de P-Shifters heeft Nirvana gespeeld. En dat ging even bij ons qua planning niet helemaal goed. Dus dat is misgegaan.
1: Hij had Chris graag willen zien, maar
2: ja,
1: dat ging mis.
2: Ja, nee, dat ging helemaal mis inderdaad. Ja. Dus toen zijn we naar Beerland geweest. En daar speelden ze P-Shifters. En dat was echt dikke vette... Snoeiharde.
3: Dat is een hele vette band. Daar wil ik zeker beamen. Want ik heb ze ook wel eens gezien met eigen materiaal. Super vette band.
1: Ja. Dat is een. Ja, oké. Okay. Dat is geen tribute band, maar dat is een band die ook af en toe Nirvana doet.
3: Dat is een band die af en toe een zijspoor pakt. Ja. En dat hebben ze inderdaad dit jaar gedaan met Nirvana. Dat klopt.
2: Ja, ja. Dus nou ja, dan denk ik, nou ga ik nog eens even een nummertje van Nirvana er eens even ingooien in de Boerok-lijst. Ik heb meegenomen My Girl, Where Did You Sleep Last Night? Dat is eigenlijk van de MTV Unplugged series. Officieel, origineel is het een volkslied. En het is een samenstelling van In the Pines en The Longest Train. Maar er is niet bekend wie dit liedje ooit geschreven heeft.
1: Ach.
2: Dus ja, dat is heel bijzonder. Ik denk dat het een soort slavenlied misschien is geweest. Want het is toch allemaal...
1: Het heeft wel een beetje die cadans. Dus ja, dat zal mij niet verbazen.
2: Nee, het is ook van de 19e eeuw in de jaren 70. Van de 19e eeuw. Dus ja, dan praat je over 1870. Die richting op. Ja. Dus ja, dus...
1: Erik, weet jij dat nog?
3: Nee.
2: Ver voorgoed.
3: Nee, ik ben nog heel jong.
1: Oh, toen was je net nog niet aan de vaste voeding of...
3: Dat ben ik toch al wel nu eventjes.
1: Ja, oké. Okay. Nou goed, sorry, ga door.
2: Dus dus ik heb hem meegenomen. Dus voor mij mag je hem instarten. Iedereen kent de hele MTV Unplugged series wel. En
1: we gaan luisteren.
2: Helemaal goed.
1: En Chris, luister extra hard.
2: Ja.
1: Komt-ie.

0: Ethiopia.
1: Polkaars verdampen en toppers vergaan. Maar Boerok FM blijft altijd bestaan.
2: Oh, de korte versie.
3: Ja. Had je die ook door AI laten inspreken destijds? Of heb je dat toch wel zelf gedaan, Chris?
2: Ja. Dat was, normaal hadden we geen AI in de studio.
3: Nee, dus Benny had dat niet. Echt zelf gedaan. Dat was wel goed hoor.
2: Ja. Ja, dat was bijna echt.
3: Ja, dat ben je echt goed.
2: Liedje 8, liedje 7 had Ramona ingetikt. Maar Erik zegt, wat mag ik? Ik zeg, nou, dan mag jij het liedje 8.
3: Totale paniek en onrust.
2: Totale paniek en onrust. Erik Nijkamp uit Exel heeft liedje 8 klaargezet. Wat heb je klaargezet?
3: Ja. Nee, Ramona die heeft heeft het pad mooi geplaveid. Ze noemde al Bierland in Metropool in Hengelo. Ik was ook daar gelukkig bij, want het was best wel een hele leuke middagavond. Er wordt al een aantal jaren georganiseerd door een beetje een Luttenbergers comité. Het was ook een zaal vol heel veel Luttenbergers en andere oud-gedienden die we in vroegere jaren, toen we nog jong waren, ook tegenkwamen in de verschillende poppodia.
2: In Hengelo was toch?
3: Dat was Hengelo. Ja. En je had toen in Luttenberg ook een poppodium, dat heette Elkeliek. Ja. Daar heb ik ooit een bandje leren kennen, dat heette The Fatal Flowers. Amsterdamse gitaarschool, Nederlands band, dus uit de hoek van Klobos Klo en dat soort bands. Ze hebben ooit op doorbreken gestaan, richting Amerika, hebben ze ook getoerd. Uiteindelijk lukte dat allemaal net niet, dus zijn ze ook in 1990 gestopt. Ze hebben wel heel veel mooi materiaal gemaakt.
2: Ze hebben in Nederland toch wel hitjes gehad?
3: Ze hebben in Nederland een aantal hitjes gehad. Wat kleinere hitjes, maar wel hele leuke dingen ook. Dus in Nederland was het ook een beetje, maar het is voor een Nederlandse band, en zeker in dat genre, blijft het lastig om echt door te breken. Dus zij hebben op een gegeven moment gezegd, als we niet groot worden, gaan we stoppen. Hebben ze in 2019 een reunietour gedaan. Was heel erg leuk, ben ik bij geweest. Dit jaar hebben ze opnieuw een festivaltour gedaan. En nu ook besloten dat ze, want ze hebben heel veel succes hiermee gekregen, besloten dat ze een 7 days tour erachteraan gaan doen. Dus ze gaan weer de clubtour doen. Geweldig. Ze waren de afsluitende act op Bierland. En ik was opnieuw heel erg positief verrast door de energie van die band. En het plezier en de geweldige muziek. En dat wil ik heel graag met jullie delen. Dus ik heb een nummertje van The Fatal Flowers klaargezet. En dat heet Moving Targets.

0: Ja, mogen we. Het is een feinhoud. Daar zijn we niet meer gewend. Hè. Nee. Het uur zit er bijna op. Hartelijk dank voor weer een uurtje. Recht toe, recht aan. Rock and roll, zoals Frank dat zo mooi omschreef. Christian, bedankt.
1: Ja, André, bedankt. Erik, bedankt.
2: Ja, Christian, dankjewel. André, dankjewel.
0: Ja, jongens, bedankt. Ja. Iedereen in de kantine, bedankt.
2: Gerrit Jan, bedankt. En de broers, brothers.
0: Ja, Norbert, bedankt. Ook bedankt. En we eindigen zoals we altijd pogen te eindigen. En wij wonen nu eenmaal in de Achterhoek. Bij ons is dat normaal. Bij Norbert zal dat wel rode hersen zijn. Maar wij pogen te eindigen met normaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.